0: Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Camping en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Omleiding bussen bij halte Bornholm door werkzaamheden. En gemeente waarschuwt voor drukte bij aanvragen paspoort en ID. In mei en begin juni rijden bussen 's avonds en 's nachts niet via halte Bornholm. Tussen 9 en 5 uur kunnen reizigers gebruik maken van tijdelijke haltes van de Van Heuvel-Goedhartlaan. Overdag blijft de halte gewoon bereikbaar. De omleiding is nodig vanwege onderhoud aan trappen en liften, gestart op 6 april. Om overlast te beperken vinden de werkzaamheden plaats in de avond en nacht. Onder meer van 5 tot en met 9 mei, 26 tot en met 30 mei en in de nacht van 1 op 2 juni. Omleidingsborden wijzen de weg. De gemeente Haarlemmermeer waarschuwt voor extra drukte bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten in de lente- en zomermaanden. Door de toegenomen vraag kan het enkele weken duren voordat een afspraak mogelijk is. Inwoners wordt aangeraden tijdig een nieuw document aan te vragen en goed voorbereid naar de afspraak te komen. Denk aan een recente pasfoto en het meenemen van oude reisdocumenten. Een afspraak maken kan via de website van de gemeente. En dan nog het weer van RolandsWeeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Ook KLM-stewardess opgenomen in ziekenhuis na test op hantavirus. En zwembadbrug Zwanenburg krijgt officiële naam. Na de evacuatievlucht vanuit Kaapverdië om 3 opvarenden van een cruiseschip op te vangen, waarvan 2 van hen symptomen van een besmetting met het hantavirus en overgebracht zijn naar het ziekenhuis, is ook een stewardess van KLM getest op het hantavirus. Zij was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess is met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, aldus het ministerie. Daar ligt ze in isolatie. Een woordvoerster zegt dat het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen mededelingen doet over de patiënt. Na 14 jaar zonder naam heeft de fiets- en voetgangersbrug tussen Zwanenburg en Amsterdam-Nieuw-West officieel de naam Zwembadbrug gekregen. Wethouder Marja Ruigrok onthulde de naam op 6 mei en benadrukte dat eerder veel bruggen in Haarlemmermeer naamloos waren. De naam leefde al onder bewoners en verwijst naar het voormalige openluchtzwembad in de buurt. Met de officiële naam krijgt deze lokale geschiedenis een blijvende plek. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. Ouders, raadsleden, bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Verkenning Coalitie Haarlemmermeer gestart met 5 partijen en gezinnen gezocht voor zomervakantie van kwetsbare kinderen. Informateur Pieter Lintjes heeft een tussenbericht gestuurd over de coalitievorming in Haarlemmermeer. Op zijn advies zijn 5 partijen, VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer, gestart met verkennende gesprekken. Inmiddels hebben 2 gesprekken plaatsgevonden. De partijen bespreken inhoudelijke thema's, samenwerking en bestuurscultuur. Doel is te bepalen of er voldoende vertrouwen en overeenkomsten zijn voor een coalitieakkoord voor 2026 tot 2030. Volgens de informateur verlopen de gesprekken open en constructief, met de intentie om zo snel mogelijk tot een nieuw college te komen. Stichting Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen in Noord- en Zuid-Holland die kwetsbare kinderen een fijne zomervakantie willen bieden. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 12 jaar die door een thuissituatie niet vanzelfsprekend op vakantie gaan. De kinderen verblijven 2 weken bij een gezin, waar vooral aandacht en dagelijkse activiteiten centraal staan. Dure uitjes zijn niet nodig. De vakanties vinden plaats in juli en augustus met deelnemers uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. De stichting begeleidt gastgezinnen tijdens de opvang. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten.
3: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
2: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden. Regionale verschillen, zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio.
1: Ruud Kroes.

0: You're the Culture Club, Karma Comedian.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Brand kijken voor sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je van Roxette, Christopher Cross, David Guetta? Maar nu eerst muziek van eigen bodem. Hier is Direct, Won't Fall.

0: Je bent David Guetta, samen met Saya, Beautiful People.
1: Ontbijtplaat, in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag. Hier is Roxette.

0: Dat was Hey There Delilah van de Plain White Tees.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Het enige burgerslachtoffer tijdens de slag bij het Amerikaanse Gettysburg was een vrouw die brood aan het bakken was in haar keuken toen ze werd geraakt door een verdwaalde kogel.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Omleiding bussen bij halte Bornholm door werkzaamheden. En gemeente waarschuwt voor drukte bij aanvragen paspoort en ID. In mei en begin juni rijden bussen 's avonds en 's nachts niet via halte Bornholm. Tussen 9 en 5 uur kunnen reizigers gebruik maken van tijdelijke haltes van de Van Heuvel-Goedhartlaan. Overdag blijft de halte gewoon bereikbaar. De omleiding is nodig vanwege onderhoud aan trappen en liften, gestart op 6 april. Om overlast te beperken vinden de werkzaamheden plaats in de avond en nacht. Onder meer van 5 tot en met 9 mei, 26 tot en met 30 mei en in de nacht van 1 op 2 juni. Omleidingsborden wijzen de weg. De gemeente Haarlemmermeer waarschuwt voor extra drukte bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten in de lente- en zomermaanden. Door de toegenomen vraag kan het enkele weken duren voordat een afspraak mogelijk is. Inwoners wordt aangeraden tijdig een nieuw document aan te vragen en goed voorbereid naar de afspraak te komen. Denk aan een recente pasfoto en het meenemen van oude reisdocumenten. Een afspraak maken kan via de website van de gemeente. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Supertrack.
3: I think I'm starting to fall in love. My love is deep, my love is deep.
4: De Meer Radio Supertrack van deze week is van lokaal talent. Bobby Mars. My love is deep.

0: Door de supertrack van deze week. Bobby Mars uit Hoofddorp met My Love is Deep.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat is dit keer aangevraagd door Ferry. Hij schrijft, dit is typisch een nummer die je nooit meer op de radio hoort. Kun je het draaien? Nou Ferry, dan draai hem gewoon toch. Hier is Andrew Gold met Lonely Boy.

0: Dat was Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: In 2008 nam een 33-jarige vrouw uit Wisconsin de identiteit van haar dochter aan om opnieuw naar de middelbare school te gaan en lid te worden van het cheerleading team.

door de videogames van Lana Del Rey. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur vanochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur tot het nieuws hoor je Chris Rea met een nummer wat hij schreef voor zijn dochter Josephine. Tot zo.

je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: You're the Red Box for America.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten in de komende uur? Bijzondere berichten, sportnieuws, leuke activiteit in Haarlemmermeer en muziek, onder meer van Imagine Dragons. Anita Meijer, de Rolling Stones. Maar eerst nieuwe muziek van eigen bodem. Hier is Douwe Bob With You.

0: Je hoorde Calvin Harris met Blessings.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie en het blijft spannend. Alle wedstrijden beginnen zondagmiddag om 16:45. En dit zijn ze. Telstar, Heracles Almelo, NAC Breda, Heerenveen, Ajax, FC Utrecht, Go Ahead Eagles, PSV, Fortuna Sittard, PEC Zwolle, FC Twente, Sparta, Feyenoord, AZ, Excelsior, Volendam en Groningen, NEC.

0: what it takes. You're the Imagine Dragons, whatever it takes.
1: Een bijzonder bericht.
0: Een bijzonder bericht, nou, dat is het zeker. De grootste afstand die iemand heeft overleefd, die werd meegenomen door een tornado, is 400 meter. En dat was de 19-jarige Matt Suter. Hij zat op de bank in zijn mobile home toen hij werd opgezogen. En hij heeft er geen verwondingen aan overgehouden.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Ook KLM-stewardess opgenomen in ziekenhuis na test op hantavirus. En zwembadbrug Zwanenburg krijgt officiële naam. Na de evacuatievlucht vanuit Kaapverdië om 3 opvarenden van een cruiseschip op te vangen, waarvan 2 van hen symptomen van een besmetting met het hantavirus en overgebracht zijn naar het ziekenhuis, is ook een stewardess van KLM getest op het hantavirus. Zij was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess is met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, aldus het ministerie. Daar ligt ze in isolatie. Een woordvoerster zegt dat het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen mededelingen doet over de patiënt. Na 14 jaar zonder naam heeft de fiets- en voetgangersbrug tussen Zwanenburg en Amsterdam-Nieuw-West officieel de naam Zwembadbrug gekregen. Wethouder Marja Ruigrok onthulde de naam op 6 mei en benadrukte dat eerder veel bruggen in Haarlemmermeer naamloos waren. De naam leefde al onder bewoners en verwijst naar het voormalige openluchtzwembad in de buurt. Met de officiële naam krijgt deze lokale geschiedenis een blijvende plek. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meerradio.
6: Ruud Kroes.

0: Je hoorde Simon & Garfunkel met Cecilia.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Aanstaande zaterdag 9 mei, dan is het raddraaien voor moeders. Alle moeders mogen op vertoon van een kassabon op 9 mei aan het rad draaien en maken erbij kans op prachtige prijzen. En dat gebeurt allemaal in winkelcentrum Tonenburg. De aanvang is 12 uur en dit duurt tot en met 4 uur 's middags. Winkelcentrum Tonenburg, raddraaien voor moeders, zaterdag 9 mei.

Je dag begint. Met meer nieuws, meer muziek. Echte afwisseling. De hele dag. Meer radio.

0: Je hoorde Dominic Fike met White Keys.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Toen de Nintendo Wii U faalde, halveerde de CEO zijn eigen salaris voor een half jaar om zijn werknemers niet te hoeven ontslaan.

0: can't buy me love, but you damn sure can buy me bud.
1: Girl, my love's gonna last just as long as my high.
0: Oh, I'm so high right now. How about you?
1: You can trust every word I'm gonna tell you is a lie.
0: Liar, liar, pants on fire.
1: Girl, I love you.
0: I love you though.
2: Uit 2008, je hoorde Snoop Dogg samen met Willie Nelson en My Madison. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ik wens je een hele fijne dag. Tot gauw.
3: Hoi.

0: Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkenning Coalitie Haarlemmermeer gestart met 5 partijen en gezinnen gezocht voor zomervakantie van kwetsbare kinderen. Informateur Pieter Lintjes heeft een tussenbericht gestuurd over de coalitievorming in Haarlemmermeer. Op zijn advies zijn 5 partijen, VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer, gestart met verkennende gesprekken. Inmiddels hebben 2 gesprekken plaatsgevonden. De partijen bespreken inhoudelijke thema's, samenwerking en bestuurscultuur. Doel is te bepalen of er voldoende vertrouwen en overeenkomsten zijn voor een coalitieakkoord voor 2026 tot 2030. Volgens de informateur verlopen de gesprekken open en constructief, met de intentie om zo snel mogelijk tot een nieuw college te komen. Stichting Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen in Noord- en Zuid-Holland die kwetsbare kinderen een fijne zomervakantie willen bieden. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 12 jaar die door een thuissituatie niet vanzelfsprekend op vakantie gaan. De kinderen verblijven 2 weken bij een gezin, waar vooral aandacht en dagelijkse activiteiten centraal staan. Dure uitjes zijn niet nodig. De vakanties vinden plaats in juli en augustus met deelnemers uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. De stichting begeleidt gastgezinnen tijdens de opvang. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw! Mioma!

Let's go. You're kidding me.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: muziek, meer radio.
1: Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

This is my church. This is where I heal my hurts.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: zondagavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Omleiding bussen bij halte Bornholm door werkzaamheden. En gemeente waarschuwt voor drukte bij aanvragen paspoort en ID. In mei en begin juni rijden bussen 's avonds en 's nachts niet via halte Bornholm. Tussen 9 en 5 uur kunnen reizigers gebruik maken van tijdelijke haltes van de Van Heuvel-Goedhartlaan. Overdag blijft de halte gewoon bereikbaar. De omleiding is nodig vanwege onderhoud aan trappen en liften, gestart op 6 april. Om overlast te beperken vinden de werkzaamheden plaats in de avond en nacht. Onder meer van 5 tot en met 9 mei, 26 tot en met 30 mei en in de nacht van 1 op 2 juni. Omleidingsborden wijzen de weg. De gemeente Haarlemmermeer waarschuwt voor extra drukte bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten in de lente- en zomermaanden. Door de toegenomen vraag kan het enkele weken duren voordat een afspraak mogelijk is. Inwoners wordt aangeraden tijdig een nieuw document aan te vragen en goed voorbereid naar de afspraak te komen. Denk aan een recente pasfoto en het meenemen van oude reisdocumenten. Een afspraak maken kan via de website van de gemeente. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur.

0: is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Lang moet liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Gaat het maar met die een ding druk, groter weer, maar wat gok dit, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de hoornacht, na het nog even naar bed. Daar gaan we.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Ook KLM-stewardess opgenomen in ziekenhuis na test op hantavirus. En zwembadbrug Zwanenburg krijgt officiële naam. Na de evacuatievlucht vanuit Kaapverdië om 3 opvarenden van een cruiseschip op te vangen, waarvan 2 van hen symptomen van een besmetting met het hantavirus en overgebracht zijn naar het ziekenhuis, is ook een stewardess van KLM getest op het hantavirus. Zij was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess is met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, aldus het ministerie. Daar ligt ze in isolatie. Een woordvoerster zegt dat het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen mededelingen doet over de patiënt. Na 14 jaar zonder naam heeft de fiets- en voetgangersbrug tussen Zwanenburg en Amsterdam Nieuw-West officieel de naam Zwembadbrug gekregen. Wethouder Marja Ruigrok onthulde de naam op 6 mei en benadrukte dat eerder veel bruggen in Haarlemmermeer naamloos waren. De naam leefde al onder bewoners en verwijst naar het voormalige openluchtzwembad in de buurt. Met de officiële naam krijgt deze lokale geschiedenis een blijvende plek. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. You come from a land down under. En wat dacht je van deze? Like 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuws.

0: ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vrienden, ik denk aan jou. Vrienden, ik hou alleen van jou. Ja.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze. En deze. En wat dacht je van deze? Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Verdachte tank aangetroffen langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg en social media vergroten prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Experts adviseren jongeren om bewuster om te gaan met social media, vaker schermpauzes te nemen en haalbare doelen voor zichzelf te stellen. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zette de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Om wat voor stof het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het is samen met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars

0: Hij is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Zinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk en even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

cyanide to everyone.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer.

0: maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Bezoek de Park 21 Zomerweek en Humanitas zoekt vrijwilligers en hulpvragers voor metgezel. Het project Metgezel van Humanitas ondersteunt mensen die door persoonlijke omstandigheden in een isolement dreigen te raken. Vrijwilligers bieden tijdelijk steun in gezelschap, bijvoorbeeld door samen een wandeling te maken, boodschappen te doen of gewoon een praatje te maken. Volgens coördinator Ansel en Boogaard draait het project om gelijkwaardigheid en verbinding. De ondersteuning is gratis en afgestemd op wat iemand nodig heeft. De hoofddorpse Dini van Velsen, 88 jaar, vertelt hoe een metgezel haar hielp na het overlijden van haar man. Ze gaf me echt een stuk van mijn leven terug. Humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Meer informatie en aanmelden kan via Humanitas. Van 8 tot en met 14 juni staat landgoed Kleine Vennep in het teken van de Park 21 Zomerweek. Bezoekers kunnen een week lang genieten van muziek, workshops, ontspanning, films, spelletjes en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer een salsa-workshop, wellnessavond, openluchtbioscoop met Intouchables, kindercircus, pubquiz en het evenement Held voor een dag met politie, brandweer en ambulance. De week wordt zondag afgesloten met creatieve workshops tijdens het Vreubelfest en de langste barbecue-tafel van Haarlemmermeer. Ook is er een pub-op camping, foodtrucks en muziek. Meer informatie en tickets via de website Park 21 Zomerweek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal.
3: Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dan krijg je van mij de ANWB verkeersinformatie, de A4. Amsterdam-Den Haag. 4 minuten sta je stil tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Tiësto hoorde je op meer radio.
1: Het is vrijdagmiddag. Meer radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Tiësto en business hoor je op meer radio hier op jouw vrijdagmiddag. Tussen 4 en 6. Het is onderweg luister je naar show 2 alweer met mij, Delano, op je vrijdagmiddag. Een nieuw geluid op je vrijdagmiddag. Onderweg naar huis en onderweg naar het weekend. Je hebt er waarschijnlijk weer een drukke week op zitten. En dan is eindelijk die vrijdag aangebroken. Nou, hiernaast heb ik nog een baan. Ik werk bij een hogeschool. En daar organiseer ik voorlichtingen voor middelbare scholen. Weet je ook wat over mij? En zo had ik er vanmorgen ook nog eentje. Een voorlichting. Een schoolbezoek. en dat op de vrijdag. Goed, die leerlingen waren in ieder geval erg blij dat het weekend is. En dat geldt natuurlijk ook voor jou na een lange werkweek. Daarom ben ik er voor je. Tot 6 uur met nieuws uit je regio en de fijnste muziek om je naar het weekend te begeleiden. Met nu One Republic.
1: Tot 6 uur, Delano van Steenveld. Met

0: The Weeknd, Take My Breath. Hoorde hier op je vrijdagmiddag.
1: Onderweg nieuws.
0: De schoolexamens die zijn weer begonnen. In heel Nederland. En steeds meer jongeren die ervaren dus prestatiedruk, mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. En dat kan dus zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat ook zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Daarom zeggen experts ook dat de jongeren bewuster om moeten gaan met social media, vaker schermpauzes moeten nemen en haalbare doelen voor zichzelf moeten gaan stellen. Ja, en als je dan ook nog die schoolexamens nu hebt en dan tegelijkertijd met al die druk van social media, ja, dan snap ik wel dat je een beetje onzeker daarvan kan worden inderdaad. In ieder geval heel veel succes met alle schoolexamens. Mocht jij of mocht je kinderen toevallig aan de schoolexamens begonnen zijn. Nederlands en wiskunde stond vandaag volgens mij op het programma. Het is meer radio, je vrijdagmiddag met lekkere muziek voor je klaarstaan van Sia. Nu eerst Tattoo. And all the things she said.

0: Sia en Chandelier.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, als jij laatste toevallig aan de Kromme Spieringweg hebt gelopen in Zwanenburg, dan heb je misschien wel wat geks gehoord. Donderdag is er een verdachte tank daar langs de kant van de weg aangetroffen. Die tank die maakte een beetje een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop de hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen even kijken of de situatie wel oké was. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zet de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Ja, om wat voor stof het precies gaat, dat is niet helemaal bekend. De politie doet wel verder onderzoek naar het object. Wat zou dat dan zijn? Een lachgastank? Misschien een verfbus? Of een soort van spuitbus? Nou ja, geen idee. Kensington komt eraan op je vrijdagmiddag. Nu eerst Timbaland en Carrie Hilson. And the way I are.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
7: Verdachte tank aangetroffen langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg en social media vergrote prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Experts adviseren jongeren om bewuster om te gaan met social media, vaker schermpauzes te nemen en haalbare doelen voor zichzelf te stellen. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zette de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Om wat voor stof het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
8: Krijg je van mij nog even de ANWB verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 8 minuten sta je daar stil.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
6: Vrijdag.
0: De Lano van Steenveld.

Lil Nas. En de vader van Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus. En Old Town Road. Je kent er misschien wel dat gevoel dat je aan het einde van je geld nog een stukje maand overhoudt. Dat je een week voordat je salaris komt denkt, oeps, had ik maar iets beter opgelet. Ik wel in ieder geval, deze maand ook weer. Wie daar geen last van heeft, dat is Fleming. Hij is best zuinig, zegt hij zelf. Pas na een goed weekend vol optredens trakteert hij zichzelf. Dan mag hij van hemzelf een goede fles wijn kopen. Anders gewoon het huismerk voor Fleming. Ja, en zijn grootste aankoop tot nu toe, dat is een appartement in de binnenstad van Den Bosch. Ja, bij grotere uitgaven schakelt hij zelfs hulp in. Dan vraagt hij aan zijn boekhouder of dat wel kan. Misschien moet ik dat ook maar een keertje doen. Want hij zegt zelf, hij weet dat succes geen garantie is. Nou, dat zijn succes nu wel een garantie is, dat is duidelijk. Morgen bouwt hij namelijk zijn eigen feestje in Den Bosch met zijn eigen festival. Samen is leuker dan alleen. En hij heeft ook een nieuw album uit. Heet ook zo, Samen is leuker dan alleen. En dat hoor je ook wel, want dat album staat vol met samenwerkingen. Rolf Sanchez, Boef, Guus Meeuwis, Mart Hoogkamer, Snelle en ook Russo. En samen met Russo heeft hij Gin Tonic gemaakt. Die hoor je nu en drink je later.

0: De supertrack van deze week, My Love Is Deep van Bobby Mars.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Donderdagavond is er nog meer gebeurd in de buurt van Schiphol. Een busje op de N201 is rond 6 uur in brand gevlogen bij Schipholrijk. Brand ontstond terwijl het voertuig reed. Die heb ik nog nooit niet heel vaak eerder gehoord. Terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen. En daarna werden de hulpdiensten uiteraard gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur al snel onder controle. Anders dan in het harde, bij het harde. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Ja, hoe het vuur precies kon ontstaan, dat is nog niet helemaal bekend. Maar ik denk... Dat is gewoon een gokje hoor. Ik denk in de motor.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Een van mijn favoriete platen op dit moment. Zometeen meer nieuws uit jouw regio. Ook muziek van Natasha Bedingfield komt eraan. En zometeen natuurlijk weer de headlines op het heel stand van het land. We gaan eerst terug de tijd in met Aretha Franklin. I Knew You Were Waiting For Me.

0: Ja, zeg maar gewoon eerlijk. Je was op mij aan het wachten op die vrijdagmiddag 4 uur. Aretha Franklin.
1: Onderweg uittips.
0: And I knew you were waiting for me. Ik heb een leuke uittip voor je. Nieuw Vennep die doet bevrijdingsdag op zaterdag 9 mei nog eens helemaal over. Jij hebt waarschijnlijk 5 mei bevrijdingsdag ook wel gevierd, ik ook. Maar dat kan je dus nog een keer doen in Nieuw Vennep. Op het Harmonieplein tussen 11 en 5 is daar de bevrijdingsmarkt. Dat is ook weer niet zo heel gek eigenlijk. Exact 81 jaar geleden werd Haarlem en Meer bevrijd op 9 mei. 45 reden onder een luid gejoel en gejuich de Canadese soldaten van het regiment Prinses Patricia's Light Infantry hoofddorp binnen. Prinses Patricia, moet ik natuurlijk zeggen. Ook rolde die dag de eerste Canadese tank vanuit Amsterdam via de Haarlemmerweg halfweg binnen. Ja, wat kan je dan allemaal doen? Kraampjes met allerlei koopwaar, foodtrucks, hapjes, drankjes. En in de harmoniekoepel draait een DJ alle soorten muziek. En verzoeknummertjes, die zijn altijd welkom. Niet hier, ik draai gewoon de muziek voor je met nu Natasha Benningfield.

0: Bella Kay.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Labra, labra, love it. Het Rijksmuseum die organiseert elk jaar een fotowedstrijd. Document Nederland Junior voor jongeren uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Het thema dit jaar is: wat is jouw kijk op de energietransitie? De uit Nieuw-Vennep afkomstige Yara, jazeker, is een van de 92 jongeren die foto's heeft ingezonden. Deelnemers die maken kans op masterclasses, ontmoetingen met andere jongeren, experts en het belangrijkste, een eigen expositie in het Rijksmuseum. Hoe vet is dat? Dan ben je nou een jongere, 16, 17, 18 jaar. En heb je een eigen expositie in het Rijksmuseum naast topfotograaf Kadir van Lohuizen. Stemmen kan via hcnieuws.nl, het nieuws hier uit Haarlemmermeer. Deze fotoserie gaat op een speelse manier over zonnepanelen, windmolens en laadpalen, zegt Yara zelf. En haar nichtje van 1 jaar die staat centraal als symbool voor de toekomst, want ze groeit op in een veranderende wereld. En de achtergronden die zijn expres een beetje bewust onscherp gemaakt, omdat de toekomst nog niet helemaal duidelijk is. Nou, dat vind ik toch mooi bedacht. Wij van Meer Radio wensen jou heel veel succes, Yara. En wij hopen natuurlijk dat je gaat winnen. Zometeen krijg je van mij, nou niet van mij, maar van de NOS, de hoofdpunten uit het nieuws. Nu eerst nog muziek van Damiano David en Talk to Me.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie krijg jij van mij. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof-Arendsveen. 9 minuten sta je stil. Succes!
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Onderweg.
4: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.

0: Sigma en Nobody to Love.
1: Het is vrijdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg met mij, Delano, op jouw vrijdagmiddag. Zit je nog in de auto of ben je nog op kantoor of ben je al misschien wel thuis? Ben je iets eerder weggegaan? Hopelijk ga jij lekker het weekend in. Het is een lekker temperatuurtje, 18 graden buiten. Dus dat is altijd fijn natuurlijk. Je krijgt van mij tot 6 uur de hoofdpunten uit het... De hoofdpunten van het nieuws uit Haarlemmermeer. En ook muziek van de Weather Girls komt eraan. Nou ja, het regent niet. Dat niet. Nu eerst Dominique Fike en Waikiki.

0: onderweg uittips.
1: The Weather Girls en Raining Man. En daarvoor nog Dominic Fike en Wykees. Ik heb leuke uittips voor je. Voor als jij misschien nog geen zomerplannen hebt, dan heb ik die al voor je. Van 8 tot en met 14 juni staat landgoed Kleine Vennep in het teken van de Park 21 Zomerweek. Bezoekers kunnen een week lang genieten van muziek, workshops, ontspanning, films, spelletjes en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer een salsa-workshop. Lekker. Een wellnessavond, openluchtbioscoop met Intouchable. Hele mooie film. Een kindercircus, pubquiz en het evenement Held voor een dag met politie, brandweer en ambulance. De week wordt afgesloten met creatieve workshops tijdens het Vreubelfest. En de langste barbecue-tafel van Haarlemmermeer. Nou, die wil ik eigenlijk wel heel erg zien. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ook is er een pop-up camping, foodtrucks en muziek. En meer info en tickets via de website van Park 21 Zomerweek. Dat kan je ook op de website van Meer Radio terugvinden. Het is nieuws en actualiteiten uit jouw regio tot 6 uur. Het is Meer Radio met mij, Delano. En zometeen muziek van Olivia Dean. Nu eerst John Mayer. And Waiting on the World to Change.

Vanavond staat ze in Amsterdam. In de Ziggo Dome. Olivia Dean hoor je met Man I Need. Ik heb er een aantal vakanties gepland. Een aantal tripjes gepland de komende weken. Tot en met juni heb ik een soort van Eurotour, zeg maar. Ik ga allemaal Europese landen aandoen, want ja, waarom niet? Daarom heb ik ook die boekhouder nodig, waar ik het in het begin over had. Nou is er een Duitse toerist op vakantie gegaan. En die heeft dan, net zoals heel veel mensen doen, zijn handdoekje over de lichtstoel gelegd. Hij heeft daarover geklaagd. Moet ik even goed zeggen. Moet ik het wel goed zeggen. Hij heeft daarover geklaagd. Het lukte die toerist namelijk niet om een stoel te bemachtigen. Echt waar. Doordat andere gasten die steeds reserveerden dus wel met hun handdoeken. En dat is verboden. Dus hij is een rechtszaak aangespannen. Hij klaagde de reisorganisatie aan omdat die het reserveringssysteem met handdoeken toestond. Hij stelde dat de reisorganisatie het had nagelaten om het verbod van het resort ook echt te handhaven. De gasten werden er niet op aangesproken. En de rechtbank benadrukte dus dat de reisorganisatie het hotel niet runt en niet op elk moment een lichtbed kan garanderen. Toch had de organisatie wel de plicht om te zorgen voor een organisatiestructuur die een redelijke verhouding tussen het aantal lichtbedden en het aantal gasten waarborgt. Oftewel, iedereen moet op een bedje kunnen liggen op een moment van de dag. En ja, daar is die organisatie toch wel een beetje verantwoordelijk voor. Dus de rechtbank oordeelde dat het gezin recht had op een gedeeltelijke terugbetaling van de pakketreis, aangezien die gebrekkig was. Hoewel de reisorganisatie aanvankelijk een terugbetaling van €350 had uitgekeerd, heeft het gezin nu inmiddels €986,70 ontvangen. En in totaal, wil je weten wat er voor betaald is voor die reis? €7.000. Nou, als je aanklaagt vanwege een lichtbedje en je hebt €7.000 betaald en je krijgt er een paar honderd euro mee terug, dan vraag ik me af, dan had je het geld denk ik ook niet echt nodig gehad als je zoveel kan betalen voor een reis. We gaan even heel eventjes de rust in met Robbie Williams, She's the One. En dan zometeen weer knallen met Somme Morning.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk en even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Yes, dankjewel voor het overzicht. Het is een lekker temperatuurtje buiten, 18 graden nog steeds. Met een neerslagkans op 19%. Dus die regen die blijft nog wel eventjes achterwege, zeg maar. De verkeersinformatie krijg je van me. De A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. 3 minuten sta je daar stil, dus dat valt mee.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De Lano van Steenveld op Meer Radio.

0: De gouden ouwe van vandaag, Eddie Grant. Don't Wanna Dance.
1: Politieberichten.
0: Vers van de pers. Vanmiddag rond 4:15 aan de Hanenpoel hier in Zwaanswoek is een melding gedaan van een steekpartij. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen en onderzoeken te doen naar het incident. Over de toedracht van het incident is op dit moment nog weinig bekend. Ook is nog onduidelijk of en hoe ernstig iemand gewond is geraakt. Volgens een persvoorlichter van de politie is 1 persoon aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. In ieder geval heel veel sterkte voor de slachtoffers. Het is meer radio op je vrijdagmiddag onderweg naar het weekend met zometeen Douwe Bob. Ook Men at Work ga je horen. Nu eerst eventjes van de dansvloer af. Dit is Cascara, Evacuate the Dance Floor.

0: Douwe Bob en With You.
1: Onderweg nieuws.
0: Het project Metgezel van Humanitas ondersteunt mensen die door persoonlijke omstandigheden in isolement dreigen te raken. Vrijwilligers bieden tijdelijk steun en gezelschap, bijvoorbeeld door samen een wandeling te maken, boodschappen te doen of gewoon een praatje te maken. De hoofddorpse Dini van Velsen die vertelt hoe Metgezel haar hielp na het overlijden van haar man. Ze gaven me echt een stuk van mijn leven terug. Volgens coördinator Ans van den Boogaard draait het project om gelijkwaardigheid en verbinding. De ondersteuning is gratis en afgestemd op wat iemand nodig heeft. Ik kwam laatst een filmpje tegen van Erik Corton. Natuurlijk ook bekend DJ, acteur, zanger. En die doet dat dus ook. Die is vrijwilliger en die helpt dan volgens mij dementerende ouderen. Dus een paar uurtjes per week. Hij zegt als iedereen nou gewoon een paar uurtjes per week. Gewoon een paar uurtjes per week. Hoeft helemaal niet veel te zijn. Zich zou inzetten voor de medemens. Dan zou een grote opgave van het zorgprobleem wat we hebben. Zou dan opgelost zijn. En ook Humanitas is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Meer informatie en aanmelden, dat kan dus bij hun op de website van Humanitas. Het is onderweg op je vrijdagmiddag met zometeen vrouwtje, ook Alanis Morissette, sport en nu eerst Men at Work. Dit is Down Under.

0: vrouwtje. En iedereen gaat vreemd.
1: Onderweg. Onderweg. Onderweg. Sportnieuws. Sportnieuws.
0: Sportnieuws. En daarvoor nog Man at Work en Down Under. Het is tijd voor wat sportnieuws. Morgenavond wordt er namelijk gestreden om de titel van landskampioen onder de handbalvrouwen. De handbalvrouwen van de handbalvereniging West-Friesland. Die spelen morgenavond tegen VOC Amsterdam. In het mooie Geleen in Limburg. Wat sportnieuws voor je. En dan nog een overzicht van de wedstrijden die er dit weekend gespeeld worden. Flink wat, 9 in totaal. Dit zijn ze allemaal. Zondag, 16:45, spelen Go Ahead Eagles tegen PSV. Feyenoord tegen AZ. FC Groningen tegen NEC NEC. Ajax tegen FC Utrecht. FC Twente tegen Sparta Rotterdam. NAC Breda tegen SC Heerenveen. Dan nog Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Excelsior tegen FC Volendam. En Telstar tegen Heracles Almelo. Dus voor alle voetballiefhebbers, dit weekend zeker eventjes die tv aan of die radio aan. Kan natuurlijk ook. Ook via de radio kan je naar voetbal luisteren. En wie weet wint jouw favoriete team wel, jouw favoriete club dit weekend wel een wedstrijd. En natuurlijk heel veel succes aan de handbaldames. Wie weet worden zij wel landskampioen. Ik gun het ze zo erg. Dat zijn de laatste minuten van Onderweg hier op jouw vrijdagmiddag. Zometeen Niall Horan. Nu eerst Alanis Morissette. Dankjewel.

Niall Horan en Dinner Party. Ja, dat lijkt me altijd zoveel werk. Ik heb dat één keer geprobeerd voor vrienden van mij. Die kwamen toen langs en toen heb ik een heerlijk broodje gemaakt. Maar ik vind het wel veel werk, hoor. Het is voorbereiden in de keuken en dan in de keuken staan. En dan zijn zij lekker aan het borrelen en aan het zitten en aan het eten. En dan sta jij in de keuken een beetje, nou ja, goed. Veel te veel werk voor mij. Dus als jij mijn uitnodiging stuurt voor een dinnerparty, dan vind ik het helemaal prima. Maar zelf vind ik dat iets te veel werk. Als ik heel eerlijk ben. Het is zo meteen tijd voor Duik in het Weekend. Lekker jouw weekend beginnen. Met Dirk-Jan Eemans, die hoor je zo meteen. En nog eventjes de huishoudelijke mededelingen. De redactie was vandaag in handen van Saskia van Kampen. Dankjewel weer, Saskia. Dit was Onderweg voor de vrijdag 8 mei. Ik hoop dat jij een fijn weekend tegemoet gaat. Volgende week ben ik er weer. En dan volgens mij de week daarna ook. En dan de week daarna ben ik even weg naar Barcelona. Maar goed, dat hoor je dan wel wanneer ik er wel en niet ben. Tot volgende week. Dit is Milky and More Grab.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: In de dark natuurlijk. Steeds langer met deze langere avonden die er aan de hand zijn.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
0: Ja, goedenavond, welkom. Duik in het weekend. Het is weer vrijdag. Lekker man. Het weekend is begonnen. En dan heb ik altijd de eer om Duik in het weekend te beginnen. Aan jouw weekend met lekkere muziek en andere leuke dingen die we ook vandaag weer allemaal in petto hebben. Dus het gaat goed. Binnenkort, tweede Pinksterdag komt er alweer aan. Dan is hier op Meer Radio prachtig 80. Allemaal, ja, de hele dag is een teken van de jaren 80. Met alle hits uit die tijd. Met de presentatoren die ook in ribbroeken gaan lopen en zo. En een spijkerhoek. Medicentrum West krijgen we geloof ik allemaal voorbij. Nog veel meer dingen. Doe maar. Of als je het mij vraagt, wat dat betreft, laat maar. Maar ook die komen voorbij. Kortom, heel veel leuke muziek uit de jaren 80 op tweede Pinksterdag hier op Meer Radio natuurlijk. Dus hou je radio in de gaten en zet hem vooral aan op die dag. Trouwens, de leukste kinderen zijn altijd van de tweede Pinksterdag. De mooiste kinderen worden altijd geboren. Het is mijn verjaardag. Dus ja, nee, dat is... Oké, tweede Pinksterdag. We gaan het nu hebben over vandaag. Duik in het weekend. Ja, wat ben je van mij gewend? We gaan het hebben over culturele dingen in C. We gaan wat nieuwtjes uit de regio doen. We gaan heel veel lekker muziek draaien. En gewoon een beetje plezier maken aan het begin van je weekend. Waar jij natuurlijk ook een invulling aan kunt geven. Doe maar gewoon even een mailtje sturen. Of nog toffer, bel me op 023-405-900. En dan ga ik je gewoon een uitzending gooien. Bijvoorbeeld, heb jij een leuke jaren 80 oorvorm? Zo'n plaat die in je kop blijft zitten? Kom erop, dat vind ik leuk. Maar de allerbeste uit de jaren 80 heb ik gevonden. En die begint zo. Uit 1986. Frizzle Sizzle.

Adam Lambert op Meer Radio. What do you want from me? En ja, dat is ook een lekkere meeschreeuwplaat dan natuurlijk altijd. Hè? Ik zet even deze tune op de achtergrond. Want het is voor mij gewoon de meest ideale voetbaltune die er is. Dat was nog van het EK in 1998 in Frankrijk. Moet je nagaan. Dat is bijna 30 jaar geleden. Oeh, het worden we oud. Jeetje. Maakt niet uit. Maar waarom ik dat doe, is dat we een voetbalberichtje krijgen vanuit de gemeenteraad in Haarlemmeer. In Haarlemmeer gelden namelijk tijdens de wedstrijden van Nederlands elftal op het WK de tijdelijk ruimere regels van horecazaken. Dat heeft de burgemeester Marianne Schuurmans bekendgemaakt tijdens het vragenuur van afgelopen donderdag. Het WK voetbal wordt deze zomer gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Nou, dat is natuurlijk allemaal al. En door het tijdverschil vinden sommige wedstrijden laat in de avond of midden in de nacht plaats. Volgens de burgemeester geldt er officieel geen vaste sluitingstijd voor horeca, maar een toelatingstijd. Dat betekent dat de bezoekers normaal gesproken tot 2 uur 's nachts naar binnen mogen. Maar tijdens de WK-wedstrijd vervalt die beperking tijdelijk, zodat ondernemers zelf kunnen bepalen tot hoe laat ze nog gasten toelaten. De regeling volgt op een motie van Pro Haarlemmeer en de VVD. De partijen vrezen dat grote groepen supporters tijdelijk naar buiten gaan, of tegelijk naar buiten gaan, zeg ik, terwijl wedstrijden nog bezig zijn. Wat gevolgen kan hebben voor de openbare orde. Ook benadrukken zij het belang van het samen voetbal kijken voor de sociale samenhang in de gemeente. Het Nederlands elftal speelt, als je nog niet weet, om 14 juni om 10 uur 's avonds tegen Japan. Op 20 juni volgt de wedstrijd tegen Zweden. En op 26 juni speelt Oranje middernacht tegen Tunesië. En dit stond allemaal in het HC-nieuws van afgelopen week. Ja, nou ja, en wat ik zeg, je hoort hem op de achtergrond. Ik ga hem ook gewoon voldraaien. Dario G, Carnaval de Paris. Het ruimt lekker. Op naar het WK voetbal van deze zomer.

Dua Lipa op Meer Radio. Ja, ja. Ik vind een van de lekkerste plaat van haar, hoor. Als ik daar, kun je zelf ook maar praten, maar dat maakt niet uit, hoor. Hey, ik had net al over, het is tweede Pinksterdag, dat we een prachtig 80 gaan doen op Meer Radio. Alles in de jaren 80. En als je over de jaren 80 praat, dan hoort daar natuurlijk uiteraard ook Michael Jackson bij. En ik denk, ja, dan moet je een plaat van Michael Jackson draaien. En die ga ik ook doen, hoor. Een van mijn favoriete platen. Die stond op de, het album Bad. Weet je, dat is die witte voorkant die in dat leren motorpakkie-achtige ding stond. En die kreeg ik toen cadeau van mijn ouders. Een van de eerste platen van, die ik in mijn bezit heb gehad was Bad van Michael Jackson. En ik hoor mijn ouders nog zeggen, jeetje, wat is dat toch? Wat vinden die jongens allemaal leuk van de Michael Jackson? Ja, fantastische plaat. En er stond dit nummer op. Liberian Girl. Ik ga niet door snel draaien. Ik ga wel de Marcel's Chic remix draaien van 12. Maar de plaat zelf, Liberian Girl, is ook wel het mooiste. Hier op mijn radio, 5 minuten voor 6:30.

0: Don't Be So Shy. Wel een briljante plaat voor een modeshow. En dan was een briljante plaat voor een modeshow. Want op een gegeven moment gingen de dames in lingerie showen wat ze allemaal in huis hadden. En hebben deze plaat wel gedraaid. En dat was wel tof om dat te doen. Dus daar moest ik even aan denken toen ik deze opnieuw draaide natuurlijk. En as we speak ben ik even aan het kijken naar de agenda van het C-punt. Het duiker, zeker de Meersen natuurlijk. Vanavond is Ricky Risolis featuring Tante Eus. Die treedt op. Kleinkunst, cabaret, leuk. Ze had vorig jaar een hele goede show, een hele goede serie geweest. En dat gaat hij vanavond weer doen in de Grote Meer. Op Raadhuisplein in Hoofddorp natuurlijk. Kaarten zijn nog beschikbaar. Ik mag de prijs niet meer noemen, maar het is geen 3 tientjes. Dat is het niet. Dat moet je van rekening houden. verder is vanavond is het rustig in C-punt wat ik zie. Wat dance is. Nou ja, morgenavond heb je natuurlijk de Deep Club Invites. Komt er een Kadinsky Sessions. Dus gaan ze weer lekker een nachtje draaien met de lekkerste muziek die eigenlijk bij dit weer past. Een beetje het relaxte house natuurlijk. Helemaal fijn. Ik heb een verzoekje binnen. Leuk man. Tweede Pinkster, genoeg prachtig 80 gaan we doen. En dat slaat dus best wel aan bij de luisteraars van Meer Radio. En ik kreeg een verzoekje van Angela. Het is Pino D'Angio, als ik het goed zeg. Die moet je dan ook draaien, Dirk Jan. Die wordt dan op Tweede Pinkster gedraaid. Maar ik zou hem nu ook kunnen draaien. Ja, en wie ben ik dan om te zeggen, nee, dat doen we niet. Ja, iedereen kent het natuurlijk wel een beetje. Het lijkt een beetje naar zoals een loveboat-achtige klanken. Maar dat is jaren 70, dat geldt niet helemaal. Nou, we zien hier zelf wat leuks bij. Pino D'Angio, Marcale Idea. Geen idee, maar zo klinkt het in ieder geval.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.

0: Ja, voor de oudere luisteraars onder ons, die herkennen deze tune wel op de achtergrond. Dat was namelijk de begintune van Spijkerhoek, waar ik het zojuist ook over had in de uitzending. En ik maak nu echt niet alle jaren 80 dingen weg, hoor, echt niet. Maar ik maak eerst een beetje een promo voor het programma op Tweede Pinkster, wat het gaat worden. Want Spijkerhoek en ik hem ook nog meemaken. Onthouden, dat zijn hoeveel dingen die je herinneren, die ik heb gehad, Spijkerhoek. Als je naar rechts kijkt, zie ik Maurice lopen. En Maurice is ook echt een Spijkerhoekganger, volgens mij. Ja, doe maar lekker om, inderdaad. Ja. Ja. Even daarin toe. Maurice, dit ken je toch ook wel? Niet kijken, niet in beeld kijken, luisteren. Ja, dat weet je nog wel, pas op.
1: Ja, nee, ik heb gelijk. Top, ja.
0: Dat was helemaal top, ja. En dan speelde Maurice. Ja, met Dirk-Jan, hè, die zat erin met zijn motocrossen. Ja.
1: Ja. Leuke serie.
0: Ja, leuk, de jaren 80 serie. Ja, ja, dat was ook cool. Ja. Maar er zat nog een hit in, weet je die ook nog, toevallig? Nee? Dat was een zangeres, die draaide om Marie Steen, die later nog een Vrienden van het Leven speelde. Ja, dat is die blonde, dat korte haar, zeg maar. En zij had toen een hit gehad, samen met de band die ze toen speelde. Nou, hoe jaren 80 wil je het hebben? Ja, maar die gaan we even naar. Dat was deze, hè? Betty en Swift. Uit Spijkerhoek.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: Leuk.
0: Dus, doe je ook mee? Tweede Pinksterdag, jaren 80. Gaat het ongetwijfeld voorbij komen. Nou, helemaal vet, man. Leuk. Ja, ik ben helemaal benieuwd hier. Hey, we gaan even naar Spijkerhoek terug. Met Patty en Jim. Because you're wonderful.

0: plaatje uit de oude doos. Nou, inderdaad. Maar wel leuk om je te horen, hè? Videoclip met Spijkerhoek, Patty en Shift met Wonderful. Ja, dan gaan we naar een andere. Ook jaren 80 plaatje. De Pet Shop Boys met Go West. Veel hits hadden die ook, hè? En nou, een van de top is ook zeker deze.
1: Weet je waar die jongens vandaan komen?
0: Nou, de slagerij.
1: Nee, de dierenwinkel.
0: Ah, dankjewel.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl.

0: BNR.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

Ja, lekker begin zo, hè? Eric E. op mijn radio. En normaal gesproken wordt het natuurlijk zaterdagavond. Na 12 bij Diep in de Club, maar nu ook bij Duik in het weekend. Want we gaan hier van voor naar achter, van links naar rechts, hè? Dat weet je helemaal bij het programma. Ja, oké, okay, Erik, dankjewel. Dat heb ik wel, dankjewel. Binnenkort hoor je me ook een keertje live op de radio. Want daar kom ik regelmatig hoofd op draaien, nog even. Dus dan is het wel leuk als je me ook een keertje op de radio kunt hebben. Hey, welkom, tweede uurtje Duik in het weekend. Ja, en door deze nu achter, op achtergrond. En hoe kom ik nou dat ik met deze zo enthousiast met Erik in begonnen ben? Binnenkort, 23 mei, vindt het Spring Valley Festival plaats hier verderop. Dus hoofd op in die fandom. En ik wilde de organisator even bellen, maar die heeft een hele andere belangrijke zaken. Dus dat komt wel een keertje. Maar hij gaat wel een winactie gaat hij bedenken. Twee keer twee kaarten. Kom ik zo dan even terug. Maar in ieder geval, Spring Valley Festival zaterdag 23 mei 2026 van 2 tot 11. Dus het is ook niet dat je dat diep in de nacht helemaal dat bent. Op het landgoed Kleine Vennep. En de tickets zijn verkrijgbaar via de website. Zit die erbij? Nee, dat is niet bij. Nou, die vertel ik zo meteen nog eventjes. Maar dan wordt hier van een lekker festival, een leuk festival, een relaxed festival. Het slaat wat perfect aansluit bij de tijd van het jaar, hè? Spring Valley, daarmee heet het ook zo. Met welke artiesten zijn er allemaal? Kijken. Oh, kijk nou eens zo. Eric E., DJ Jean, Raimondo. Nou, dat zijn wel leuke dingen. Helemaal terug naar de tijd van Roxy, The It en The Escape met die klas. Nou, lekker man. Lekker man. 23 mei 2026, landgoed Kleine Vennep. Tussen Hoofddorp en Nieuw Venom natuurlijk. Hey, Duik in het weekend. Leuk dat je luistert. 7:10. Dus we gaan wel lekker op gang. En laten we gewoon lekkere muziek draaien. Vorige uur hebben we heel veel tekens van de jaren 80. We gaan nu weer een paar decennia naar voren toe. Met deze. Ook een lekker plaatje. De Basement Jacks remix van Missy Elliott. For My People. Hier op Meer Radio.

0: Een van de lekkerste radio-outro's van alle tijden. RBM Losing My Religion met daarvoor Missy Elliott, For My People, The Basement Jacks Remix. Kwart over zeven alweer. Kwart over zeven aan het begin van jouw weekend op meer radio. De 8e van mei alweer. En wat ik net zei, het Spring Valley Festival komt eraan. 23e van mei. Dus daar hoor je nog wel meer over. En dan gaan we zo meteen het tweede half uur een prijsvraag voor uitschrijven. En dan moet je me in de gaten houden. Ik ga hem ook op Facebook en op Instagram zetten. Kijken of maar dat een beetje lukt. En het, wel, het wordt echt wel een leuk, gezellig feestje hoor. Dus moet je even wel aan meedoen die prijsvraag. En het is niet een zoutloze vraag van... welke kleur is gras? Nee, we gaan wel een beetje een uitdagende vraag doen. En dan komt het helemaal goed. En ja, daarom, omdat we toch een beetje in die dance sfeer blijven de tweede uur, moet ik deze ook gewoon draaien. Such is Life, rank 1.
1: Such is life.
0: Thema van Sensation, hè?
1: Feel it.
0: De tweede, volgens mij.
1: Beautiful life.

Tiziano Ferro op mijn radio. Jawel, Tiziano Ferro met Perdono. En ik zit een beetje wat informatie over het nummer op te zoeken. En het valt gewoon onder het genre R&B. Nou, echt niet. Want het R&B is... En het was dit zeker niet. Een lekker nummer. Tiziano Ferro, Perdono op mijn radio. De zomerhit uit 2002. Een van de zomerhits uit 2002. En die tijd gaan we ook langs erop. Hè. De zomerhit van die ja, vaak wel één dagvliegjes. Of in ieder geval platen die gewoon lekker in het gehoor liggen. Denk aan Fiesta van de Sun Club. Sun Club is nog geen één dagvlieg. Maar ja, dat is een plaat. Dat is natuurlijk wel gezellig muziek. Hè. En dat zou je ook veel horen bij Duik in het weekend natuurlijk. Volgende plaat is er eentje van Faithless. En Fatal is natuurlijk heel bekend om God's DJ en om dat soort platen. En Insomnia en dat soort platen. Maar ze hebben een remix gemaakt, want de zanger is natuurlijk overleden. En ik ben echt benieuwd. Ik ken hem nog niet, maar volgens mij een hele vette plaat. En als hij zo begint, helemaal. New Religion van Fatal is featuring Bebe Rexha op meer radio.

Ja, lekker in de dance-sfeer bij Meer Radio met Born Again, Ricky L. Hey, ik heb natuurlijk verteld over het festival binnenkort. 23 mei, Spring Valley Festival in landgoed Kleine Vennep. Dus nu Vennep en Hoofddorp in. En daar hebben we natuurlijk een prijsvraag voor bedacht. Komt zo meteen. Maar eerst naar de volgende plaat. Deze. Om in de sfeer te komen. Want het gaat natuurlijk over klank uit de tijd, de Roxy-tijd. De tijd dat echt een soort klassiekers voorbij kwamen. Niet alleen op televisie onder het Formule 1 berichten. Maar ook in de dance doen, dat is heel groot. Valet de Larme van René Gaston. En ik kom zo meteen de prijsvraag eraan. Voor kaarten voor Spring Valley Festival.

Ja, deze gaat ongetwijfeld gedraaid worden op het Spring Valley Festival op 23 mei 2026. Ja, en dan moet ik nog wel een prijsvraag bedacht. Je kunt twee keer twee kaarten worden weggegeven. En ja, er moet wel een beetje een goede vraag bij gesteld worden. Dus ik heb een beetje naast denken, wat zou een toffe vraag kunnen zijn? Nou, extreem origineel ben ik niet. Maar de manier waarop de vraag is misschien wel leuk. Vertel ons, normaal gesproken, hè, in maximaal 150 woorden waarom jij bij dat festival moet zijn. 150 woorden, heb je geen zin in. Maar we gaan het dan anders doen. Ik wil dat jij in één zin, in een korte zin, weergeeft waarom jij erbij moet zijn. Waarom? We doen creativiteit, chaos, humor, een beetje genialiteit. Dus geen standaard verhaaltje, maar gewoon een kort verhaal waarom jij erbij moet zijn. En je mag de woorden muziek, festival, feest, vrienden of lente, zomer niet gebruiken. Dus, nog een keertje. Wil je naar het Spring Valley Festival? Met artiesten DJ Jean, Eric E. en nog veel meer lekkere muziek producerende figuren. Stuur je melding in. Kom via de Facebookpagina van Duik in het Weekend. En in één korte zin, zonder de woorden muziek, festival, feest, vrienden en zomer. En lente. Nou, alleen lente mag wel. De meest originele inzending met 2 tickets. En zoek mijn Facebookpagina even op. Daar zit de vraag ook. Zet daar je antwoord neer. En wie weet win jij 2 kaarten voor dat vette feest wat eraan zit te komen. En dan draaien ze waarschijnlijk deze ook. Wat is ook zo'n plaat die daar perfect bij past. Show Me Love. Steve Angello op Meranium.

Legendarische plaat is mijn vraag. Van Snap natuurlijk. Geldt ook een beetje voor deze, hè? Oh, ook een sensation plaat. 2003. Even knallen. De Challenge Classic van dit uur. 7:15. Moet even beuken, toch? Ricky Phobus, No Regular. De originele versie is er wel van remixen gemaakt. Maar deze draai hem nu eventjes. 2 uur duiken in het weekend. Even beuken.

Ik dacht altijd dat het Kim Wilde was die dit zong. Maar dat was dus niet. Sleeping Satellite met dezelfde titel op mijn radio. 5 minuten voor 8. Het programma zit er bijna op. Dus ja, ik ga jullie vast een heel goed weekend wensen. Wat lekker weer volgens mij, dus het komt helemaal goed. En volgende week hoor je me gewoon weer bij Duik in het Weekend. En dan gaan we eruit met een lekker zonnige plaat. Even je radio een tandje harder, hè? Dat mag wel op sommige momenten. Zeker als het bijna 8 uur is. Ik wens je een heel goed weekend, tot volgende week. Dan voor het luisteren. Veel plezier bij Niels. En denk aan het Duik in het Weekend. En de prijsvraag, hè? Spring Valley, houden ze het in de gaten.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe?

0: optocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
1: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wat een lekker begin op deze vrijdagavond. In ieder geval voor mij dan, hè?
1: Meer in het weekend.
0: Ja, je hoorde Direct en Wild Hearts aan het begin van een nieuwe Meer in het weekend. Afgelopen dinsdag, bevrijdingsdag, stonden ze nog in Haarlem. En ik moet je zeggen, ja, ik heb ze gezien. Ik had ze al eerder gezien, maar ik heb ze weer gezien. En ze waren weer erg goed, hoor. Erg goed. De mannen van Direct. Het is ook dus het begin van deze Meer in het weekend. En dat betekent dat we bezig zijn met het begin van je Meer Radio weekend. We zijn om 6 uur begonnen met Duik in het weekend. De komende 2 uur ben ik er met Meer in het weekend. En daarna is er nog 3 uur lang To The Weekend. En daarmee is dan de vrijdag compleet. En is jouw weekend dus officieel begonnen. Het is het weekend van 9 en 10 mei. We gaan goed richting lente, zomer en al dat soort dingen. Het weer is nog niet helemaal lente, zomer en dat soort dingen. Maar het schijnt wel aardig te worden. Wat het precies gaat doen, dat hoor je later in deze uitzending. Verder ook een partyplanner. We hebben sportnieuws, we hebben gezelligheid. En heel veel lekkere muziek. En die komt voor onder andere Mr. Props. Ik zie je Just samen met Jack Style en John. En we beginnen zo dadelijk met Anouk. En zij bezinkt wat ze eigenlijk is. Nobody's Wife. Je gaat hem zo horen hier op deze vrolijke vrijdag. Ik zeg een hele goede avond tot 10 uur. Is dit Meer in het weekend?
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: Leuk. Madonna en Holiday. Ja, ik was helemaal afgeleid. Even. Nee, Madonna en Holiday op de radio. Leuke platen. Ja, de vakantie is net voorbij. Hè? Volgens mij voor heel veel scholen in ieder geval afgelopen woensdag weer begonnen. Maar ja, het is toch vrolijke muziek. En dat vinden we dan fijn hier op Meer Radio. Daarvoor The Dead Dance. Iets minder vrolijk. Lady Gaga en Anouk was de eerste. En Nobody's Wife op deze vrijdagavond.
1: Meer in het weekend. Party Planner.
0: Ja, hoog tijd om de Party Planner te doen. De klok zegt mij dat het 19 minuten over 8 is. En ja, welke feestjes, dingen zijn er waar jij heen kan? En ik moet je bekennen, even vooropgesteld, het begint allemaal al een klein beetje richting de zomer te gaan, heb ik het idee. Het festivalseizoen begint en dan wordt het toch over het algemeen altijd wat rustiger. Maar ik heb wel wat leuke dingen voor je gevonden. Zo onder andere aankomende donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is het de Bob Marley Tribute in de Grote Duik, het poppodium van C. Al 20 jaar reizen de Roots Riders sinds 2017 samen met de Sudanese zanger Mo Ali de wereld over in het spoor van hun muzikale held Bob Marley. Nog altijd de onbetwiste koning van de reggae. En om dit jubileum te vieren vragen ze dit jaar aan alle Bob Marley fans welk nummer zij graag willen horen. En als eigen support spelen ze bovendien nummers van hun album Beautiful Day, Beautiful Life, dat onlangs verscheen. Roots Riders, opgericht in 2006 om de 25e sterfdag van Bob Marley te herdenken met een uitverkocht concert in de Melkweg in Amsterdam. Bekende oud-leden van de band zijn onder andere Sherman Rouse, Giovanka en de huidige leadzanger van Marley's The Wailers. In 2021 bereikten de Riders de finale van de eerste editie van het SBS-programma The Tribute Battle of the Bands en stonden zij met 3 medefinalisten in een uitverkocht Ziggo Dome. Volgende week donderdag, 14 mei, vanaf 8:30 in C. In het poppodium De Grote Duik. De Bob Marley Tribute kaarten €25. Dan gaan we iets verder in de tijd. Gaan we naar 19 juni. Dat is over een week of vijf, denk ik. Op vrijdag 19 juni vanaf 7:30 is er in De Grote Duik vroeg zat. Ha, het succesvolle dansconcept brengt het nachtleven terug naar de avond. Dat betekent evenveel feest, maar op een normale tijd naar bed. Waardoor je de volgende dag gewoon fit en fruitig bent. Dat is ook wel lekker. En dat maakt het mij ook makkelijker op zaterdag om jou je bed uit te krijgen. Ja, dat is ook wel makkelijk. Muzikaal gaat vroeg zat heen en weer. Van disco naar pop, van reggae naar rock en van happy naar hiphop. En alle lekkere dansbare tunes die ertussen en buiten zitten. DJ Rob Denies en MC Rick Rossig gooien alles in de mix. Zorg dat je op tijd bent, want je weet, je kunt niet vroeg genoeg hard gaan bij dit feest. Vroeg zat. Het begint allemaal om 7:30 op vrijdag 19 juni. Het is in de Grote Duik en de kaart kostte €18,50. En er zijn er nog een heel aantal. Nee, er zijn er nog genoeg. Op dit moment zijn er nog genoeg, dus dat is wel fijn. Hey, dat is over de Party Planner voor deze vrijdag. Meer Party Planner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend. Dan hebben we ook weer een nieuwe Party Planner.
1: Party Planner, dit is Meer in het Weekend.

Like It Hoor. Just samen met Jack Style en John. En Turn the Lights Off. Meestal is dat iets wat je aan het einde van de avond doet. Als je gaat slapen, zeg je het licht uit. Kan ook andere dingen bedenken hoor, waarbij dat gebeurt. Maar goed, gaan we het nu niet over hebben. Op deze vrijdagavond, 8 mei, op de kalender. Dat je dat maar even weet. Hey, bijna 8:30. Betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende deel. Meer in het weekend, waarin we straks onder andere sportnieuws voor je hebben. En ja, er wordt gevoetbald, er wordt gehockeyd en ook wordt er gehonkbald. Dus nog reden om dat even aan te horen zo dadelijk. Verder natuurlijk heel veel lekkere muziek. Ik zie onder andere eventjes een kleine greep. Hè. Ja, altijd leuk natuurlijk. 21 Pilots, niks mis mee. Ah, Maroon 5 en Manau gaan ook langskomen. En Afrojack ontbreekt ook niet in het komende half uur. Dus genoeg reden om in ieder geval daarvoor alleen al te blijven. Gezelligheid. Ja, want we moeten natuurlijk met elkaar bespreken wat zijn de plannen voor dit weekend. Ik ben benieuwd hoor. Dus als je het wilt delen, studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor de aankomende 2 dagen? Vind ik altijd leuk om te lezen. WVTTK, wat verder ter mengtafel komt zo'n beetje. Voor het allemaal zover is en we naar de headlines van het nieuws gaan, heb ik nog 1 plaat voor je klaarstaan. Ja, een plaat waarvan ik zeg van, hey, dat is lekker ontspannen.

nog? Die tijd zonder zorgen? Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: derde plaats, 21 Pilots en Stressed Out aan het begin van het tweede deel van dit eerste uur. Meer in het weekend. En net ingeschakeld, welkom. Goedenavond. Meer radio de hele avond om jouw weekend goed en lekker te laten beginnen. Daar zijn wij goed in nieuws. Hey, het is nu in 9 uur. Heb ik voor je nog lekkere muziek. Ik zei het er straks al, Maroon 5, maar Now en ook Afrojack komen langs. Verder gaan we kijken naar sportnieuws. Hè. Welke wedstrijden zijn er? Waar kun je heen? Wat kun je bekijken? En er zitten best een paar spannende tussen. En ook een paar die wel belangrijk zijn dat ze een goed resultaat halen dit weekend.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

Afrojack samen met Alloy Black en In My World hier op Meer Radio op deze vrijdagavond. Daarvoor Cat's Eye en Pinky Up. Ja, dat is gewoon grappig eigenlijk als je het mij vraagt. Zorgde ervoor dat het dat het 20:15 is geweest. En dat betekent automatisch dat we gaan kijken naar het sportnieuws. Welke wedstrijden zijn er? Waar kun je heen? En we beginnen met de honkbal. Die competitie is nog maar net begonnen, maar ja, de mannen zijn al druk bezig. De Pioniers spelen dit weekend een tweetal wedstrijden tegen LND Amsterdam. Dat doen ze daar aan de Ookmeerweg, is dat volgens mij in Amsterdam, waar LND zit. De wedstrijden worden morgen gespeeld om 12 uur en om 2:30. En ja, laten we hopen dat ze gewoon gaan winnen, want LND een goede tegenstander. En als Pioniers daarvan wint, dan dat geeft natuurlijk een goede boost. Dan gaan we door naar de hockey. De Kikkers, dames 1, spelen om 12:45 komende zondag tegen Hyzalis. Ook doen dat thuis trouwens. De Heren spelen ook thuis. Zij spelen om 14:45 tegen Spijkenisse. De Reigers, die ontvangen thuis. De dames ontvangen AMVJ om 12:45. En de Heren ontvangen om 14:45 Spandersbos. Het is echt gewoon een hockeyweekend hier in de polder. Dat is toch wel fijn in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Dat is toch wel erg lekker. Dan gaan we door met de voetbal. We beginnen met de mannen hier uit Hoofddorp. In de vierde divisie spelen zij komende zondag een uitwedstrijd. Doen het om 14:00 tegen Purmerstein uit Purmerend. En ja, Hoofddorp doet het gewoon heel netjes in die vierde divisie. Zijn volgens mij al gewoon zeker van handhaving. Dus dat is echt helemaal top. Dan gaan we naar Nieuw-Vennep. Daar speelt Dios komende morgen. Spelen zij een wedstrijd om 16:00. Doen dat thuis tegen SDZ uit Amsterdam. En tot slot DSOV. Aankomende zondag 10 mei spelen ze een uitwedstrijd tegen HVCH. Dat is ver weg. De wedstrijd start om 14:00. En het is een nogal pijnlijke wedstrijd. Want bij verlies van deze wedstrijd zal DSOV degraderen naar de derde klasse. In ieder geval, daar lijkt het dan wel op. Want dan is de achterstand op de nummer voorlaatst is zo groot dat het helaas eigenlijk niet meer goed gaat komen. Laten we hopen dat dat niet gebeurt en dat ze dus gewoon aankomende zondag winnen. En dat ze uiteindelijk dan gewoon lekker in die tweede klasse kunnen blijven. Dat is uiteindelijk hetgeen wat ik heel graag zou willen.

0: afgelopen zondag. Formule 1 Grand Prix van Miami. Ik moet je zeggen, voor die race ging ik er echt een beetje met zo'n gevoel. Gingen kijken van, wat gaat dit weer worden? Of eigenlijk voor het weekend had ik dat. Hè? Wat moeten we hier nou weer van gaan verwachten? Hè? De eerste races waren het dramatisch voor Max Verstappen en zijn Red Bull. Dus wat ging het worden? En boven verwachting ging het toch best lekker. Hij kwalificeerde uiteindelijk op plek 2 tijdens voor de hoofdrace van zondag. En in de hoofdrace van zondag deed hij het gewoon heel goed. Hij deed het gewoon heel lekker. Hij maakte een foutje aan het begin. Dat was jammer. Maar daarna deed hij het goed met uiteindelijk een hele mooie 5e plaats als eindresultaat in die Formule 1 race. Dus ja, dat geeft toch weer een beetje moed voor de rest van het seizoen. Komende week is er geen Formule 1 race. De week daarna ook niet. Maar op 22 mei start een nieuw Formule 1 weekend. Dan de Grand Prix van Canada in Montreal. De vrije training zal zijn op vrijdag 22 mei om 6:30. Ook dit weekend wordt weer een sprintweekend. Wat betekent dat om 22:30 s'avonds de sprintkwalificatie is. Op zaterdag 23 mei om 6:00 is de sprintrace. De kwalificatie voor de hoofdrace van zondag is om 22:00 in de avond. En Max zal zondag 24 mei om 22:00 zal die gaan racen daar in Montreal. En ik denk dat dit keer wel gewoon 22:00 de tijd is. Dat zou in Miami ook zijn, maar werd het eigenlijk 7:00 s'avonds. En dat had te maken met het slechte weer wat opkomst was. Dus nee, goed. We wachten het maar af. Dat is over sportnieuws voor deze vrijdag. Meer sportnieuws volgende week bij een nieuwe Meer in het weekend. Gaan wij snel door met de muziek. De Meer Radio Supertrack komt eraan. Lokaal talent, dit is Bobby Mars.
1: Meer Radio Supertrack. I think I'm starting to fall in love. My love is deep, my love is deep. De Meer Radio Supertrack van deze week is van Lokaal talent. Bobby Mars, My Love is Deep. My love

Ja, met deze fijne deunen van Maroon 5. We kwamen alweer aan het einde van dit eerste uur. Meer in het weekend. Ja, de tijd gaat hard als het gezellig is, hè? Maar even een dooddoener in te gooien. Straks aan de andere kant van 9 gaan we verder, hè? Met onder andere het uitgebreide weer. Gezelligheid. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En ook heel veel lekkere muziek staat er voor je klaar. Dus wat dat betreft genoeg reden om gewoon lekker te blijven hangen. Zodanig dus het nieuws van 9 uur. Daarna snel bij je terug. Voordat het allemaal zover is, heb ik er nog eentje voor je. Maar nou op de radio. Dit is La Tribune daarna. Tot zo aan de andere kant van 9.

0: prachtig.
1: Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
3: Meer Radio.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen.

0: vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
1: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Mooie deun, hè? Razor Light op de Meer Radio vrijdagavond, 8 mei op de kalender. En America hoorde je. Dat is nog zo'n plaat, dat is echt een ode aan Amerika, zeg maar. Nee, zonder gekheid. Maar wel een fijne plaat. Daarvoor ABBA, The Winner Takes It All. Ja, blijft toch ook leuk om dat te horen. En daarvoor toch een grote, een nieuwe grote hit van niemand minder dan Shakira. En je hoorde haar met Zoo. Leuke plaat trouwens. Ja, fijn dat zij weer lekker helemaal terug is. Vind ik wel fijn. Dat bij elkaar opgeteld zorgde ervoor dat het 19 over 9 werd. En dat is nou echt het moment voor het weer. Dus bij deze, we gaan het weer met jou delen. Wat gaat het worden? Morgen belooft een aangename, jawel, dan komt die lentedag te worden. Heerlijk in de Haarlemmermeer. Flinke periode met zon afgewisseld door wat stapelwolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 1 à 22 graden. Wind zwak tot matig komt uit het oosten, wat het buiten extra prettig maakt. Zondag wordt het vervolgens iets wisselvalliger. De dag begint nog redelijk vriendelijk met zonnige momenten, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Vooral later op de middag en in de avond is er kans op buien, mogelijk met wat regen. Temperatuur blijft met ongeveer 20, 21 graden nog steeds aangenaam. De wind draait naar het zuidoosten en blijft matig. In de dagen erna, ja, dan schakelt het weerbeeld duidelijk om. Maandag en dinsdag krijgen we te maken met een koeler en wisselvalliger weertype. Er trekken geregeld buien over de regio en de zon laat zich minder vaak zien. Maximaal liggen rond de 15 tot 17 graden. Midden in de week blijft het weer onbestendig. Met af en toe regen en wat meer wind uit westelijke richtingen. De temperatuur blijft iets onder of rond het langjarig gemiddelde voor mei, met waarde tussen de 14 en de 16 graden. En richting het einde van de week is de verwachting nog wat onzekerder. Maar signalen wijzen op voortzetting van het wisselvallige weer, met mogelijk ietsje meer ruimte voor opklaringen, maar zonder zekerheid over langdurig zonnig weer. Dat laatste is jammer, hè? Want volgende week is natuurlijk Hemelvaartsdag. Volgende week donderdag. En na donderdag, hè, heb je dan ook meestal die vrijdag. Heel veel mensen zijn al vrij. Dus het zou leuk zijn als het dan ook mooi weer is. Maar ja, de voorspellingen zijn in ieder geval niet geweldig. Maar het goede nieuws is dus wel, morgen wordt het heerlijk weer. En zondag wordt het volgens mij gewoon, hè, alles bij elkaar opgeteld. Delen we even door 2 en dan keer 3. Wordt het ook gewoon heel mooi weer. Dus in dat opzicht genoeg reden om daar in ieder geval lekker van te gaan genieten. Gaan wij door met muziek. Jennifer Lopez komt eraan. Dit is Save Me Tonight.
1: Meer in het weekend.

Als je het hebt over mooie platen, dan telt deze zeker mee. The Manic Street Preachers en If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Het is een hele mond vol, maar het is wel een hele mooie plaat. En die ook toch wel, ja, het is wel een beetje een soort van protestlied. Hè? Heeft te maken met de Spaanse burgeroorlog. Maar uiteindelijk ja, is hij ook voor een, ja, voor bepaalde pestcampagnes is hij volgens mij gebruikt dit nummer. Het is gewoon een heel mooi nummer. Laten we het daarop houden. Daarvoor Jennifer Lopez, J-Lo en Save Me Tonight zorgden ervoor dat het bijna 9:30 werd. Op deze vrijdagavond betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende deel. Tevens laatste deel van deze Meer in het Weekend. Kan nog, hè? Je kan nog altijd even met me delen wat jouw plannen zijn voor de aankomende 2 dagen. Ik lees al wel wat leuke dingen. Ik zie toch ook mensen die nu toch een beetje naar het weer gekeken hebben en zeggen van, hey, het wordt mooi weer, dus ik ga wat leuks buiten doen. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen dat je dat gaat doen. Voordat we naar de headlines van het nieuws gaan, heb ik er nog eentje voor je. Marshmallow nu op de radio. Dit is Holy Water samen met Jelly Roll.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: op de radio. En Mercy aan het begin van het laatste deel. Meer in het weekend. Tot 10 uur ben ik nog bij je. Met mijn bijdrage aan deze Meer Radio vrijdagavond. En aan het begin van jouw Meer Radio weekend. En ja, zo tegen die tijd ga ik natuurlijk tegen je zeggen dat het wat mij betreft in ieder geval begonnen is. Maar daarna is het nog 3 uur lang To The Weekend. Straks onder andere wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Verder muziek van onder andere Adele. Ik zie Summer en ook Dave en Tams komen er zo dadelijk als eerst aan in een raindance. Weer aan verder gezelligheid. Hè? We moeten nog even bespreken wat we gaan doen. Ik heb al allerlei leuke dingen gezien, maar wil je het ook delen? Doe het. Studio@meerradio.nl.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

Ondanks dat het al best heel oud is, deze muziek van de Bee Gees, blijven ze wel erg leuk, die platen. You Win Again hoorde je hier op Meer Radio. Daarvoor Dave & Tams en Rain Dance. Ja. In het weekend. Had ik al bijna weer het verkeerde knopje ingedrukt. Ah, maar ik was dit keer snel genoeg. Dat scheelt ook weer. Morgenochtend had me dat zeg maar misgegaan. Hè? Dat weet ik zeker, want dan ben ik toch nog niet helemaal wakker en zo. Nou, goed, dat even terzijde. Hey, 10:15 op de klok betekent dat we even gaan kijken naar wat nieuws uit de Haarlemmermeer. In Leinden zijn maandagmiddag meerdere mensen gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Melbournestraat Cebulaan. Hulpdiensten waren massaal aanwezig. Oorzaak wordt nog onderzocht. Dan de polderbaan op Schiphol is deze week tijdelijk buiten gebruik vanwege onderhoud. Omwonenden kunnen daardoor extra geluidsoverlast ervaren doordat andere start- en landingsbanen intenser worden gebruikt. Ja, dat is begrijpelijk, maar wel rot natuurlijk. En goed nieuws vanuit het groen. De gemeente Haarlemmermeer is bijna bij de 100.000ste nieuw geplante boom. Daarmee wordt gewerkt aan een groener en klimaatbestendiger gebied. Nou, dat vinden wij natuurlijk mooi. En tot slot, een bestuurlijk bericht. De nieuwe gemeenteraad van de Polder is onlangs officieel geïnstalleerd. Politieke verhoudingen zijn daarbij flink veranderd na de verkiezingen van maart. Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen natuurlijk. Want het verandert continu natuurlijk. De politieke klimaat, zeg ik toch. Ja, de verhoudingen, sorry. Ja, ik moet het wel goed zeggen. Dan even nog natuurlijk door met, wat gaan we doen dit weekend? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Ik vind het altijd leuk om te lezen. Ik zie weer van allerlei dingen langskomen. Waaronder dat mensen de barbecue gaan aanzetten. Kan ik me heel goed voorstellen. Persoonlijk, ik heb denk ik wel een drukje. Het is natuurlijk zondag moederdag. Daar moet je natuurlijk wel aan denken. Niet iedereen heeft dat meer. Maar dat terzijde. Maar denk er wel aan. Het is moederdag. Dus als je moeder nog in de buurt hebt, dan moet je er zeker, zeker even in het zonnetje zitten. Ik heb feest. Ik heb feest morgen. Mijn jongste wordt. Wordt gewoon nog eens jarig. Een jaartje ouder. Er moet nog gevoetbald worden. Moet natuurlijk bij de voetbal gekeken worden. Ik zit hier morgenochtend. Nou, joh, echt. Ik heb zo'n drukke dag. Ik vraag me af of ik het allemaal ga redden. Maar goed, dat zal allemaal wel weer goed komen. Heb jij dus nog wat leuks? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen. Dus dat moet dan helemaal goed komen. Gaan wij snel door met muziek. Medusa, nu op de radio. Dit is op Meer Radio Paradise.

Ja, ooit toen deze plaat nog niet zo heel oud was, toen had de SP een frontman, de politieke partij SP een frontman, en die heette juist Emiel Roemer. Dus dit was een beetje het lijflied van beste Emiel. Ik weet niet of Adele er helemaal blij mee was, maar goed, het was natuurlijk wel erg leuk. Roemer has it. Nou, dan krijg je natuurlijk alle handen krijg je op elkaar. Voor Roemer has it van Adele hoorde je Medusa samen met Dermot Kennedy in Paradise. En dat zorgde ervoor dat het bijna 10 uur werd. En je weet het, als het bijna 10 uur is, dan heb ik de eer om tegen jou te zeggen dat wat mij betreft in ieder geval je weekend bij deze begonnen is. Meer radio. Maar voor jou is het goede nieuws dat het nog net niet helemaal begonnen is. Dus de tijd gaat niet zo snel dat het al weekend is. Want we hebben zo dadelijk nog 3 uur lang to the weekend. En daarmee is het dan helemaal compleet deze vrijdagavond. Er is mij om tegen jou te zeggen, maak er een heerlijk weekend van. Ga leuke dingen doen, houd gezellig, wees lief voor elkaar. Wie weet spreek ik je morgenochtend tijdens Meer Wakker. Ga ik je helpen opstaan op de vroege zaterdagmorgen. Lukt dat niet, dan zeg ik tot volgende week. Spreken we elkaar weer bij een nieuwe Meer in het Weekend. Voor nu zeg ik, gegroet!

0: Koningsdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest. Maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
4: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
3: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
5: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
3: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: melding.
1: 22 uur, 4 minuten en 25 seconden.
2: Ja, bad dreams. Ik denk dat die kat bij jullie daar last van heeft.
1: Op dit moment wel, ja. Zo, ik weet niet. Wat is er nou? Is het nou weer dat mijn koptelefoon zo kut zit?
2: Nee, dat is gewoon het geluid moet je negeren.
1: Ja, nou...
2: Dat is niet je koptelefoon, het is gewoon kut.
1: Nou ja, toevallig had ik... Zo, dit is echt wel...
2: Je moet gewoon negeren.
1: Nou, nee, dit kan ik... Zo, ik bel zo Robert wel even, want die was toevallig mee bezig. Goed, het is vrijdagavond.
3: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
1: Het is vrijdag 8 mei 2024. Een aantal minuten over 10, 5 minuten over 10 en 10 seconden precies te zijn. En nu nog met z'n tweeën. Volgende week even niet. Even een beetje rust.
2: Ga je naar IJsland?
1: Ja.
2: Waar het groen is. Dat is ook wel wat leuk. En ja, Groenland zit vol met ijs.
1: Groenland is vol met ijs.
2: Ja, iemand heeft die bordjes omgedraaid.
1: Maar wel bijzonder. IJsland heeft dus geen bomen.
2: Geen bomen?
1: Nee, er zijn geen bomen op IJsland.
2: Ja, daar ga je niet over bomen dus.
1: Nee.
2: Ja.
1: Goed. We gaan gewoon door. Deze week ook nog heel veel op de... Of tenminste heel veel gewoon op de tax gezeten. Want hond in huis. Dus, en die kan ik niet alleen laten met kat. Dus ik kan niet naar buiten om te fietsen.
2: Je moet recht in de microfoon praten. Anders doet hij niet.
1: Dat doe ik.
2: Nee, je kan niet helemaal niet afwijken. Je moet echt vol in blijven zitten. Anders gaat het niet.
1: Maar op de tax gezeten. Ik heb weer wat nummers waar ik eigenlijk op fiets.
2: Ja.
1: Wat ik ook wel leuk vind om aan jou te laten horen.
2: Oké.

0: melding.
1: Beautiful, beautiful people. David Guetta featuring Sia was dat uiteindelijk. Goed, we gaan weer kijken naar Kevin in zijn column. Welke mooie woorden heeft hij deze keer aan elkaar weten te regen? Weet hij ons weer om zijn vinger te winden? In welke wonder gaat Kevin deze keer weer zout strooien? Welke jeugddroom spat er deze keer uiteen? Welke illusie zal er deze keer gaan verdwijnen? Wordt het een luchtig tussendoortje of toch een taaie hartige snack? Wordt het weer een zak vol lucht of er is er toch weer inhoud? Flipt houdt hij er nog een mooie verrassing tussendoor of smist hij de plank? Laat het horen!
2: Let op. Hier volgt een mening.
3: Soms dan zijn er wel... Oké, even voor de luisteraar. Robin ligt dubbel op zijn eigen woordgrappen. Oké, soms. Kijk me niet aan jij. Soms zijn er van die nieuwsberichten waarbij je denkt, dit kan Nederland nu er even niet bij hebben. De huizen zijn onbetaalbaar, de treinen zijn te laat en je betaalt €3,50 voor een cappuccino met havermelk. Maar dat kunnen we allemaal nog overleven. Tot ineens dit bericht binnenkwam en het kwam binnen als een bom. De nibbitringetjes verdwijnen uit het assortiment. En inmiddels zit half Nederland zwijgend voor zich uit te kijken met de handen in het haar. Alsof iemand ze heeft verteld dat ome Willem niet echt was. Want die ringetjes, dat waren niet zomaar chips. Nee, dat was jeugd. Dat was zaterdagavond. Dat was de tijd waarin je als kind geen stress had behalve... mag ik vanavond laat opblijven? Want vroeger had zaterdagavond namelijk een vast ritueel. Je was de hele dag buiten geweest. Echt buiten. Niet op een scherm. Nee, gewoon op straat. Met een bal die eigenlijk van de buurjongen was... maar inmiddels een soort collectief bezit was geworden. En ergens rond 6:30 kwam dan die magische geur uit de keuken. Patatjes of soep met stokbrood... En die ene schaal met koude huzarensalade... waar altijd één verdwaalde augurk bovenop lag... alsof hij per ongeluk in beeld was gelopen. En daarna begon de grote verplaatsing richting de woonkamer. En die woonkamers van vroeger, dat had altijd een beetje dezelfde indeling. Een grote driezitsbank, een salontafel van steen... en een televisie die zo dik was dat je hem tegenwoordig zou verhuren... als studioappartement in Amsterdam. En daar zat je dan in je pyjama, haren net nat van het douchen... met blote voeten op het kleed en een zak nibbitringetjes. Niet om te eten, nee. Dat kwam pas veel later. Eerst moesten ze om je vingers, alle 10... en dan voelde je ineens een soort snackversie van Thanos. Kijk mij nou eens, de machtige heer van groep 6. En altijd die teleurstelling als er eentje brak... dan had je ineens maar een halve ring om je pink. En net alsof je net een scheiding achter de rug had. En het mooiste, je at ze 1 voor 1 op. Langzaam, met beleid. Want iedereen wist het, als je te snel at, hield je alleen nog vettige vingers over... terwijl de rest van het gezin nog vrolijk verder zat te knabbelen. En in dat gezin zat ook altijd één persoon die de ringetjes niet om zijn vinger deed. Zo'n psychopaat die ze gewoon direct opat. En dat vertrouwde je als kind natuurlijk helemaal niet. En de smaken van die dingen ook. Naturel, curry en salami. Waarbij niemand ooit echt wist welke nou eigenlijk welke was. Je pakte gewoon een handje en hoopte dat je niet 3 keer achter elkaar die rare curry smaak had. En vroeger was dat gewoon heel normaal. We accepteerden gewoon dat sommige chips een beetje smaakten alsof iemand per ongeluk kruiden uit het handschoenenkastje had gebruikt. En toch was het geweldig. Want vroeger smaakte alles beter. Of misschien niet eens beter, maar groter. Zo'n zak chips leek gigantisch. Een zaterdagavond duurde eeuwig. En 2 weken zomervakantie voelde als een complete levensfase. Nu koop je een zak chips en voordat je Netflix hebt gekozen is dat ding leeg. Sterker nog, tegenwoordig staat er op de verpakking voor 5 personen. Ja, voor 5 personen, wat is dat voor onzin? Is dat gewoon een amuse of zo? Vroeger, toen was 1 zak chips precies genoeg voor 1 gezin, 1 voetbalwedstrijd... en een vader die zei dat hij eigenlijk geen trek had... om vervolgens 80% van die zak leeg te vreten. Vroeger had je trouwens ook nog echte kindertractaties. Niet van die pedagogisch verantwoorde bakjes met snoeptomaatjes... en een motivational quote die je tegenwoordig moet tracteren. Nee, je kreeg een veter, een dropveter, met nibbitringetjes eraan. En ergens onderaan hing dan een inmiddels nat geworden dropmatje... dat de structuur had van een regenjas. Het was fantastisch. We maakten ons geen zorgen om voedingswaarde of hygiëne. En we leven nog. Sterker nog, we maakten sieraden van ons eten. We liepen vroeger letterlijk rond met eetbare armbanden... alsof we op een suikerfeest van de HEMA werkten. En iedereen kreeg dezelfde zinnen van zijn ouders te horen. Niet alles tegelijkertijd opeten, bewaar ook wat voor morgen... En natuurlijk niet met je vette vingers aan de afstandsbediening zitten. En die afstandsbediening trouwens, dat was gewoon 5 knoppen. Meer niet. En toch kon je nooit de juiste vinden. Nu hebben we smart TV's met spraakbesturing. En alsnog zitten we 20 minuten te zoeken naar iets om te kijken. Vroeger keek je gewoon wat er op tv was. Klaar en ondertussen at je ringetjes, want dat was een officieel deel van de programmering. Ik zag online mensen die echt emotioneel reageerden op het verdwijnen van die dingen. En eerlijk, ik snap dat. Want het gaat niet om de chippies. Het gaat om het gevoel. Het gevoel van die zaterdagavond waarin je nergens heen hoefde. Waar je geen notificaties kreeg, geen werkmail, geen smartwatch die je stressniveau verhoogd. Zei dat je stressniveau verhoogd was terwijl je gewoon probeerde om een paprika chipje uit je trui te vissen. Alleen jij, de bank, de televisie en een zak ringetjes. En het was ook de jaren waarin ouders alles met 1 afstandsbediening konden regelen. De tv harder zetten en tegelijkertijd roepen: jongens, nu echt even stil. En ergens op de achtergrond hoorde je dan nog het gekraak van iemand die iets te enthousiast probeerde om een nibbit van zijn wijsvinger af te trekken. En ik denk dat de kinderen van nu nooit zullen begrijpen hoe bijzonder dat eigenlijk was. Want die groeien op met quinoa chips, proteïne snacks en airfryer groentesticks. Terwijl wij opgroeiden met snacks waarvan de ingrediëntenlijst klonk als een scheikunde-experiment en we leven nog. Probeer tegenwoordig maar eens eten als speelgoed te gaan gebruiken. Dan staat er direct een of andere opvoedcoach op die op Instagram oproept: laat voedsel geen speelgoed zijn. Ja, dat is te laat, Karen. We hebben complete kettingen van trekdop en nibbit gedragen alsof we op de Milanese snackweek liepen. En nu verdwijnen ze dus. En weer een stukje jeugd weg. Net als videotheken, flipposten, Hivestune en het geluid van inbellen op internet. Waarna je moeder van beneden schreeuwde dat ze heel graag wilde bellen. En misschien is het wel gewoon volwassen worden. Dat je ineens beseft, we missen niet die chips, maar we missen de tijd van die zaterdagavond. Een dekentje en een ring, een zak nibbitringetjes. Dat genoeg was om gelukkig te zijn. En ergens, heel diep van binnen, zit nog steeds dat kind van vroeger op zaterdagavond op de bank met chips om zijn vingers, kijkend naar de tv, zonder haast. En ergens hoop ik dat ze later in het verzorgingshuis nog 1 keer langskomen met zo'n bakje nibbit. Gewoon om ze nog 1 keer om mijn vingers te kunnen doen. Voordat iemand roept: meneer, uw medicijnen. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/toTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: melding.
1: Het is 22 uur, 27 minuten, 4 seconden. Dit is Meer Radio, dit is To The Weekend. Op luchthaven Schiphol, daar heeft de douane 6 boomgifkikkers aangetroffen... Die achtergelaten waren in een toilet in de vertrekhal. Mm-hmm. Een reiziger die sloeg alarm nadat hij een van de felgekleurde kikkers zag rondlopen. Bij controle bleken er meerdere kikkers in de vuilnisbak te liggen... verpakt in bakjes met mos.
2: Oh jee.
1: Vermoedelijk waren ze bedoeld om illegaal naar het buitenland te smokkelen... maar vlak voor de security check zijn ze gedumpt. De kikkers zijn overgedragen aan de NVWA... en naar de gespecialiseerde opvang gebracht. Volgens de douane komt een dergelijke vondst zelden voor.
2: Tja.
1: En drie inbrekers, twee mannen van 23 en een man van 22... uit Amsterdam zijn zaterdagochtend op heterdaad aangehouden. Rond 6 uur kreeg de politie een melding van een woninginbraak aan de Thomas Hariotlaan. Eenmaal bij de woning zijn de drie verdachten al uit de woning gevlucht en in de auto gestapt. Agenten spoorden de auto op en gaven een stopteken. Een van de verdachten is toen vanuit de auto de sloot ingesprongen.
2: Oh.
1: En de andere twee inzittenden werden gecontroleerd en aangehouden. De derde verdachte is de sloot uitgerend en is later in een weiland aangehouden.
2: Ik zie dat als hij nou in zo'n sloot...
1: Ja, ik zie het voor me.
2: Dan uit de sloot, dan zit hij half nat, half vermoeid... en dan loopt zo'n agent eraan van... Ja, gaan we het opgeven of...
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: En na 14 jaar zonder officiële naam... heeft de fiets- en voetgangersbrug tussen Zwanenburg en Amsterdam-Nieuw-West... eindelijk een eigen identiteit. De Zwembadbrug. Waarom? Op woensdagmiddag 6 mei werd de naam officieel onthuld.
2: Ja.
1: Wethouder Marja Ruigerok vertelde bij de onthulling... dat haar start in 2019 veel bruggen in de gemeente Haarlemmeer nog naamloos waren... en slechts met een nummer werden aangeduid. Zij nam het initiatief om daar verandering in te brengen samen met inwoners. Want juist onder inwoners leven vaak al namen die beter aansluiten bij de omgeving. Dat geldt ook voor deze brug. Ja. In de volksmond stond hij al lang bekend als de Zwembadbrug. Een verwijzing naar het voormalige openluchtzwembad in Zwanenburg dat vlakbij lag. Maar de officiële naamgeving krijgt de lokale gezin is een blijvende plek.
2: Ah.
1: Het initiatief om de naam officieel te maken kwam van Bart Buis. Die onder meer bekend is van de herinneringspaal bij halfweg Zwanenburgbrug. Met een glimlach merkt hij op dat de naam Zwembadbrug daar al enige tijd te zien was. Vooruitlopend op de officiële status. Inmiddels is die er dus ook echt.
2: Een mooi dag.
1: Ja, ik moest even dat ik het bericht begon denken. Waar is dat ook weer? Maar nu weet ik het inderdaad. Dat is die brug waar ik meestal heel hard voorbij rij. Omdat daar namelijk een Strava-segment ligt.
2: Oh ja.
1: Daar ben ik meestal, daar is een Strava-segment. En bij die brug, daar kan ik meestal zeggen of ik mijn segment haal of niet.
2: Ah, ja.
1: Nou, inmiddels is het ook alweer van oktober geleden dat ik de ringvaart gedaan heb. Dus dat moet ik echt weer gaan doen.
2: Dat is.
1: Als je dit hoort, waar denk je dan aan?
2: Was ook alweer. Geen idee.
1: We gaan sprinten.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest. Maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: tijdmelding.
1: Het is 22 uur 40 minuten en 9 seconden. Rise hoorde je Jones Blue. Dit is meer radio. Dit is To The Weekend.
2: Ja, die heb ik aan de lijn.
1: Hallo, hallo.
2: Ja.
1: Met de komst van AI en steeds slimmere digitale criminelen is altijd goed opletten dat je niet opgelicht wordt. Maar ja, zou je het zelf geloven als de paus naar je belt?
2: Nee.
1: Dat is te zien bij de huidige paus, de Amerikaan Robert Prevost. Hij besloot om kort na zijn verkiezing zijn persoonlijke bank in Chicago op te bellen. Mm-hmm. Hij stelde zich netjes voor en wilde graag zijn telefoonnummer en adres wijzigen.
2: Logisch.
1: Er werden een aantal veiligheidsvragen gesteld die hij ook allemaal kon beantwoorden. Toch was het niet genoeg voor de bankmedewerker en hij moest persoonlijk langskomen in het kantoor om de wijzigingen te kunnen maken. Hij legde uit dat dat onmogelijk was en wees erop dat hij alle veiligheidsvragen correct had beantwoord. Toch hield de bank vast aan de procedures.
2: Yep.
1: Toen besloot hij maar om zijn ultieme troefkaart uit te spelen. Zou het helpen als ik u vertel dat ik paus Leo ben, vroeg hij. Dat had het tegenovergestelde effect. De medewerkers smeet namelijk de horen op de haak. Ze dachten waarschijnlijk dat ze voor de gek werd gehouden.
2: Yep.
1: Uiteindelijk kwam dat nog in orde. Een bevriende priester die de manager van de bank kende, heeft contact opgenomen. Toen die besefte met wie hij te maken had, regelde hij het alsnog. Want we willen de rekening van de paus niet verliezen.
2: Nee.
1: Over de identiteit van de bankmedewerker die de horen op de haak smeet bij de leider van 1,4 miljard katholieken is niks bekend.
2: Ja, maar ja, zeg nou eerlijk. Als jij op een gegeven moment een bankmedewerker hebt, die op een gegeven moment al denkt, klopt het wel allemaal? Dan zegt hoeheen, weet je wat ik ben? Ik ben de paus. Ja, de groeten, klik.
1: Dan zou ik zeggen, ja, en ik ben Sinterklaas.
2: Ja, weet je wel, je zou toch echt denken, ja, heb je mij daar? Ga weg.
1: Ja, daarom. Maar aan de andere kant, hè, toch, ja, nee, ik helemaal eens. Ja, ik zou ook zoiets hebben. Ik zou hem ook... ook ophangen, ja hoor.
2: Ja, wat, het klinkt toch totaal niet geloofwaardig, zou je toch zeggen?
1: Ja, nee, inderdaad, als iemand zou bellen met, ja, ik ben de paus, ja.
2: Ja, dat is.
1: En ik ben Sinterklaas.
2: Dat is het dus, ja.
1: Goed, iets anders.
3: Dit is nieuw.
1: Dit is nieuw? Oh, nee, niet.
3: Dit is nieuw.
1: Mijn vriendin die kwam van de week thuis.
2: Ja.
1: En ze had de hele tijd een liedje in haar hoofd. Maar tot aan het irritante aan toe.
2: Uh-huh.
1: En op een gegeven moment zei ze... Ze stuurde de link naar me toe. Ze zegt, deze moet je vrijdagavond draaien. En let op de bewoording. Deze moet jij vrijdagavond draaien.
2: Uh-oh, rennen.
1: Dit is Cheerio.

0: Dit is Meer Radio en even kijken. Had jij nog wat leuks? Je zegt van dat kunnen we nu nog doen.
1: Dat
0: Of gaan we gewoon lekker backstage?
1: Dat zou ook kunnen, ja? Uiteindelijk.
0: Oké, dan zometeen aan de andere kant van de klok van 11. Nog een uur To The Weeknd en dan nog een uur To The Weeknd. Mm-hmm. Wij zien je graag aan de andere kant van de klok van 11 weer live op de radio. Hier ga je nu naar muziek, de commercials, het nieuws en wij gaan backstage. Yay. Met World Hold On. Dit is Children of the Sky.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool, die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: tijdmelding.
1: 23 uur, 6 minuten en 24 seconden met Dreamer, Axel en Ingrosso.
2: Jij.
1: En daarmee is het een aantal minuten over 11. Het is nog steeds 8 mei.
2: Wauw.
1: En even kijken, ga ik dit op de zender? Ja, waarom niet? Want de luisteraar is ook deel geweest van deze reis. Jaren, nou dat is echt alweer 8 jaar geleden. Toen waren wij net met To The Weeknd bezig. En toen hebben wij hier op vrijdagavond een aantal hints gedropt over het feit dat ik toen van baan ging wisselen. Toen ging ik van McDonald's naar Corendon.
2: Ja.
1: Want dat mochten we, mijn ex had toen gezegd, dit ga je niet op de radio vertellen. Anders heb je ruzie. Had ik al met haar. Dus waarom heb ik me daar aan gehouden? Maakt niet uit.
2: Ja.
1: Nou, dat dus. En uiteindelijk, toen ben ik 3 jaar geleden van Corendon, ben ik overgestapt naar NH Hotels, naar Minor Hotels.
2: Ja.
1: Dat doe je op een tijdelijk contract. Ze bieden je tegenwoordig niet meer gelijk een vast contract aan. Helaas. Zou leuk zijn, maar helaas. En afgelopen donderdag, ik werkte thuis. En mijn manager belt mij via Teams.
2: Oh.
1: En ze belt me nooit zomaar via Teams. Tenzij ik een contract neergezet heb voor validatie waar wat mis aan is.
2: Ja.
1: Of er is stond aan de knikker.
2: Ja.
1: Dus ze belt. En ik denk, ik heb geen contract neergezet voor validatie.
2: Ja.
1: Dus er is stond aan de knikker. Zeg ik, goedemorgen, hoe is het? Ja, hoe is het? Ja, goed. Nou, en ze ziet mijn achtergrond. En ik heb als achtergrond de Olafskapel van een van onze hotels.
2: Ja.
1: Ze zegt, nou, het lijkt alsof je op een feestje bent met die achtergrond zo. Dus ze zegt echt zo, woep, woep. Aha. Ze zegt, dat komt goed uit, want ik ga voor je zingen. Dus ze begint te zingen. En ik zit echt naar te kijken zo op die cam van, waar heb jij het over?
3: Dat bent dus niet goed.
1: Nou, maar ze zegt van, ja, welcome to the team. En dat soort dingen. Hij kwam bij mij echt niet binnen. Hij kwam totaal niet binnen. Totdat ze zei, I just received confirmation that your contract is extended. En toen, ik heb echt, wat, echt? Ben je dat? Magnum lag in de slaapkamer te slapen. Die kwam aanrennen met, wat is hier in Gods vredesnaam aan de hand?
2: Wat de hel is hier gebeurd hier?
1: Maar dat betekent, waarom was ik daar zo? Ik heb nu weer een vast contract.
2: Ja.
1: Ik heb voor het eerst in 3 jaar weer een vast contract.
2: Mm-hmm.
1: En als ze me er nu uit willen gooien, moeten ze echt heel goed hun best doen. Want ik ben ook nog eens lid van de OR.
2: Nee.
1: Dus we moeten het ook nog heel goed gaan bewijzen.
2: Nee, dat is mooi
1: maar daar
2: toch?
1: Daar moest ik even aan denken. En er staat, nee, ik ga het ook gewoon draaien. Wake me up. Even kijken hoor. Waar staat dat ding? Avicii. Deze. Want namelijk in die uitzending waar ik net aan refereerde, dat ik naar Corendon ging.
2: Ja.
1: Toen draaide ik dit nummer als hint. Want toen begon ik in augustus en in september zou mijn proeftijd toen voorbij zijn.
2: Ja.
1: En iedere keer als ik dit nummer hoor, denk ik daar weer aan. En het is niet helemaal van toepassing op mijn situatie nu bij Minor.
2: Mm-hmm.
1: Maar toch, we doen het gewoon. Dit is Green Day.
2: Nee.

0: Frank Stallone, Far From Over en daarvoor Green Day. Wake me up when September ends.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 18 minuten en 3 seconden hier bij Meer Radio. Dit is To The Weeknd. Ik ben veel te ver naar beneden geschold. Goed, het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam, dat is vlak voor de nationale herdenking beklad met rode verf. Burgemeester Halsema sprak van een ongelooflijk laffe daad. Geen protest, maar vernielzucht en opzettelijke beschadiging, op dus de burgemeester van Amsterdam. Ook andere politici veroordeelden de bekladding, zo noemde premier Jette het een idioot en volstrekt onacceptabele actie. Ik vind het wel erg dat we nu met de dodenherdenking al spreken van een rustige dodenherdenking als er maar 10 man opgepakt wordt.
2: Ja, dat is.
0: Ja, dat vind ik. Maar net als met de Koningsdag. Ja, het was een goede Koningsdag. Dus hebben 40 mensen opgepakt. Wat? Ja. Goed, bij het partijkantoor van D66 in de Lange Houtstraat in Den Haag, daar is donderdag rond 9 uur een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Een uur later meldde de politie dat er een verdachte is opgepakt. De partijleider van D66, premier Jette, noemt het een laffe daad van intimidatie. Voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap. We laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld, schrijft hij op social media.
2: Ja.
0: En heel wat anders. Aan boord van het Nederlandse cruiseschip De Hondius is een uitbraak van het Hanta-virus. De boot lag voor de kust van Kaapverdi, is onderweg naar de Canarische eilanden. 5 zieke opvarenden worden als verdachte gevallen beschouwd en 3 daarvan zijn geëvacueerd. 3 passagiers van het cruiseschip zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Bij 1 van hen werd het Hanta-virus vastgesteld. Bij de 2 andere sterfgevallen is niet vastgesteld of dat ook de doodsoorzaak is.
2: Tja.
0: Maar dat Hanta-virus, dat schijnt nog echt een best wel lastig te zijn om een mens-tot-mens transmissie te krijgen. Hè?
2: Ja, ligt waarschijnlijk net aan de variant en hoe het in elkaar zit.
0: Ja, maar überhaupt. Zeg maar, er was iemand. Er was een of andere viroloog op tv of op de radio van de week.
2: Mm-hmm.
0: En die zei ook, zeg maar, met corona was het heel makkelijk. Ik hoest een paar keer in je gezicht en dan heb je corona.
2: Ja. Yeah.
0: Dat is hier dus niet zo.
2: Nee. Nee, je moet echt moeite doen ervoor.
0: Ja, je moet er echt moeite voor doen om het te bakken te krijgen.
2: Ja.
0: En een gijzeling in een bank in de Duitse stad Sinzig, 25 kilometer ten zuiden van Bonn, is voorbij. De politie is het bankgebouw binnengedrongen en heeft het doorzocht. Daarbij zijn 2 mensen die waren opgesloten in afgesloten ruimte vrijgelaten. Ze zijn ongedeerd, meldt de politie. De dader of daders lijken te zijn ontkomen. De politie heeft ze niet gesproken en denkt dat ze gevlucht zijn. Hmm. Welke route is nog onduidelijk? Er is wel een kist met geld meegenomen. Hoeveel daarin zat is ook nog onduidelijk.
2: Ja.
0: En bij een groot datacenter van Noordzee Datacenters in Almere is donderdag een flinke brand uitgebroken. Het woedde in een ruimte aan de achterzijde van het gebouw. Daar staan meerdere technische apparaten, waaronder een noodstroomvoorziening, laat de brandweer weten. Dit compartiment wordt als verloren beschouwd. Er is geen data verloren gegaan.
2: Dat scheelt weer.
0: En gebruikers vanaf Instagram kunnen vanaf vandaag hun privéberichten niet meer extra versleuteld versturen. Zoals in maart al duidelijk werd, heeft het social media platform de mogelijkheid uitgezet om DM's te voorzien van een zogeheten end-tot-end encryptie. En dan nog dit. De bultrug die 2 maanden geleden in Duitsland zand is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9 uur meldde het reddingsteam dat het dier was weggezwommen uit de duwbak waarin hij werd vervoerd. Het konvooi van de walvis voer via het Kattegat de Noordzee op. De schepen hadden eerder die dag nog voor het noordelijkste puntje van Denemarken halt moeten houden vanwege heftige golfslag. Golven van 2 meter hoog hadden de walvis in de duwbak verder kunnen verwonden.
2: Oh.
0: Had je dat stukje gezien wat ze bij Even tot hier ervan gemaakt hadden, van die walvis?
2: Nee.
0: Ja, ze hadden die duwbak, daar hadden ze natuurlijk grappig. En er was een of andere mevrouw, die daar ging hun motie over nu aan het einde van de uitzending.
2: Ja.
0: En die had een goudvis.
2: Mm-hmm.
0: En het ging onder andere over dat wat nou wel en niet echt is met AI.
2: Ja.
0: Dus dat hadden ze gedaan. Als ze met AI die goudvis in die duwbak, dat die ook kon, ook de Noordzee op kon zwemmen. En daarna kwam die bultrug. Hop! Dat was heel mooi.
2: Lol.
0: Ja, dat was heel goed gedaan, die gasten.
2: Heerlijk, ja.
0: Dit is live. Dit is Overcome.

0: Live overcome.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 26 minuten en 30 seconden.
2: Robin's trip to the archive.
3: We gaan eens even kijken. Op 6 mei 1965 in een hotel in Clearwater, Florida, kan Keith Richards van de Rolling Stones niet heel erg gaan slapen. Hij rolt uit bed met een riff van 3 noten in zijn hoofd. En toevallig heeft hij een bandrecorder naast zijn bed liggen en weet hij de melodie vast te leggen als een reeks gegrom. Gevolgd door de woorden I can't get no satisfaction. En de opname eindigt met het geluid van gesnurk, want Richards draait zich direct daarna weer om verder te gaan slapen. En aanvankelijk weet hij niet zeker waar simpelweg de melodie van Martha en de Vandals Dancing in the Streets had geneuried, bracht hij het toch mee naar de band die het opnam als basis van een nieuw nummer, I Can't Get No Satisfaction. Uiteindelijk, dit is de Rolling Stones.

0: Hemelvaartsdag hoor je ze weer allemaal. Die onverwoestbare nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Tijdmelding.
3: 23 uur, 34 minuten en 5 seconden.
4: Oh jee.
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu. Gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de studio. Yeah, yeah, yeah. Nog even tijd om uit te hijgen.
3: Ja hoor.
0: Iedereen weer op zijn plek.
5: Ja. Ja, dat ging soepel, joh.
0: Tijd om verder te gaan met de show.
5: Hinkelt er niet eentje naar de overkant.
3: Nee, dat hinkelen is wel voorbij.
5: Dat scheelt weer.
3: Nou ja, ik, precies wat ik al zei volgens mij in de backstage. Ik kan fietsen, ik kan wandelen, ik kan traplopen, ik kan door mulzand lopen. Ik kan zelfs sprintjes trekken. Ja. Maar echt hardlopen, nee, dat lukt me nog niet.
5: Komt vanzelf alweer.
3: Ja, daarom.
0: Meer radio, super track. I think I'm starting to fall.
6: De Meer Radio Supertrack van deze week is van lokaal talent Bobby Mars. My Love is Deep.

0: Dan snap ik het wel. Huh? Het is 23 uur, 40 minuten en 31 seconden.
1: Goh, zijn we weer.
0: Het kan ook nooit eens een keer normaal.
2: Geintje natuurlijk.
0: Ja, dat was
3: dat
0: ook
3: is toch
0: voor.
3: Niet te geloven?
2: Jammer joh.
0: Ja, oké. Okay. En door, Robin.
1: Wat? Wil je door?
0: Ja, graag.
1: Heb je door dat je door wil? Oké. Okay.
0: Ik ben zo blij dat ik volgende week rust heb.
1: Laat het je niet ijskoud.

0: Tijdmelding.
1: Het is 23 uur, 47 minuten en 52 seconden.
2: Ja, we hebben weer wat aparts gevonden.
1: Voor wie voor de eeuwigheid rondjes wil rijden in het niks, die kan een bezoekje brengen aan Hongarije.
2: Jee.
1: Daar ligt namelijk een nieuwe toeristische attractie dat symbool is geworden van falend beleid.
2: Ja.
1: We hebben het hier over de eenzame rotonde ter wereld met geen huizen, geen winkels en geen snelweg eromheen.
2: Nee,
1: nieuwe, gloednieuw, perfect aangelegde rotonde ligt echt in the middle of nowhere, midden in een veld met geen weg die er ook naartoe leidt.
2: Ja, goed hè.
1: Het begon in 2021, toen met veel bombarie werd aangekondigd dat een regio in West-Hongarije het nieuwe logistiek hart van Centraal Europa moest worden.
2: Goed, man.
1: Het logistieke bedrijf Metrans wilde er een enorme terminal bouwen. Vrachtcontainers zouden zo sneller van de Adriatische kust per trein door Hongarije naar landen als Slowakije, Tsjechië en Polen kunnen worden vervoerd.
2: Goed plan. Ja.
1: De investering 40 miljoen euro. Goed voor zeker 120 banen.
2: Ja.
1: De lokale overheid die nam alvast een voorschot op dat succes met 1,25 miljoen euro aan Europese subsidies.
2: Ja.
1: Werd de toegangsweg en de rotonde al aangelegd, zodat die vrachtwagens ergens konden keren. Ja. Maar de nieuwe spoorverbinding om de terminal te laten werken, die kwam er nooit. De rotonde is dus wel triomfantelijk opgeleverd. De rest van het project bleef steken in het bureaucratisch moeras. De aanbesteding voor het spoor is tot vandaag de dag nog steeds hier rond. De bouw ervan is in het meest optimistische scenario in 2029 klaar.
2: Ja.

0: tafereel. Een strakke cirkel van asfalt, omringd door onkruid, modder en totale stilte. Er rijden geen auto's, er staan geen vrachtwagens en de wegen die je vanaf de rotonde kunt nemen. Robin laat nu een foto zien.
1: Ja.
0: Die je vanaf de rotonde kan nemen, waar waren we ook alweer? Die eindigen na enkele meters in een groen veld.
1: Ja.
0: De rotonde naar nergens is in korte tijd een internationale attractie geworden en heeft inmiddels de status van ghost attraction bereikt. Toeristen trekken naar het veld om selfies te maken op het verlaten asfalt. Voorlopig is het enige verkeer dat naar de miljoenen rotonde mag verwelkomen. Dit is technisch gezien een perfecte rotonde, maar wel eentje die verbonden is met helemaal niks.
1: Zoals ik al zie, ik liet hier naar de foto zien. En je moet gewoon letterlijk voorstellen alsof je een weiland ziet met plotsklaps, een rotonde met een paar wegen eraan vast. En voor de rest helemaal, helemaal niks.
0: Echt. Ja, geen woorden.
1: Geen
0: woorden.
1: Het is perfect mooi aangelegd. Het ziet er echt
0: perfect.
1: Het ziet er strak uit.
0: Het ziet er heel strak.
1: Maar ja, voor de rest, het leidt nergens naartoe.
0: Nee.
1: In zijn categorie.
0: Dat is ongeveer het beleid wat in Hongarije de afgelopen jaren van toepassing geweest is. Dus, hè?
1: Categorietje, mottelt nou.

0: Deze.
1: Tijdmelding.
2: Het is 23 uur 57 minuten en 21 seconden.
0: Dat is het ook. Zitten we alweer aan het eind van 2 of zo weer uiteindelijk. Dus dat de kant toch?
2: Ja, zeker. Einde van uur 2 zometeen aan de andere kant van de klok van 12. Een nieuwe dag en nog een nieuw uur to the weekend.
0: Oh jee. Nou, vooruit dan maar.
2: Backstage.
3: Dat is toch niet te geloven?
2: Je mag ACC uitzetten, Robin.

0: je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: tijdmelding.
1: Het is 12 uur.
2: Het hele beestenboel weer. Het is weer een grote gekte hier. Alles loopt een beetje rond. Weet ik veel wat. Wat wou je zeggen?
1: Wij gaan een keer een locatieuitzending maken op een boerderij of zo.
2: Oh ja,
1: dat
2: hartstikke
1: lijkt me echt leuk. Het lijkt me echt heel leuk.
2: Neem een Mac mee.
1: Ja, nou nee. 12 uur, 5 minuten en 39 seconden.
2: Ach, wat leuk.
1: Het is een nieuwe dag. Het is 9 mei vandaag. En daar zijn 4 dagen die we vieren.
2: Oh jee.
1: We hebben namelijk, het is vandaag de dag van Europa.
2: Oké.
1: Dit is de internationale dag van de fair trade. Dit is ook de internationale dag van de vogelmigratie.
2: Ach, gezellig.
1: En het is ook nationale molen- en gemalendag.
2: Ook leuk.
1: Kijken we nog even naar de dag van morgen. Morgen is het natuurlijk moederdag.
2: Oh ja.
1: En het is de internationale dag van de Argania. Van de Argania.
2: Oké, daar gaan.
1: Wat de fuck is een Argania?
2: Bloem.
1: Ik denk het ook. Ik heb geen idee. Hij is aan het openen, maar het internet is hier zo traag als dikke stront. Jezus Christus, wat is een Argania? Argania. Het zit in ieder geval in iets wat de Nationale Drooggisterij verkoopt.
2: Oké.
1: Argania. Argania. Internationale van Argania. De Argan Tree is een native species of Sub-Saharan region of Morocco. Het is een boom.
2: Oké.
1: Het is een boom uit de familie. Het olierijke zaden. En daar komt arganolie. Uit. En dat is volgens mij heel goed voor je huid.
2: Dat is...
1: Argenolie, volgens mij wel.
2: Maar in ieder geval, inderdaad, overmorgen gesproken, moederdag, hè? Dan kan je tegen haar zeggen, you're golden.

0: melding.
1: 12 uur, 14 minuten, 15 seconden.
2: Dat is, we hebben de muziekwiel maar weer eens even naar buiten gesleept uiteindelijk.
1: Nou, naar binnen denk ik. Hij komt van buiten naar binnen.
2: Dat is het ook uiteindelijk. Nederlandse vlagjes erop getekend. Zeker. Vanwege bevrijdingsdag uiteindelijk.
1: Ja. Dus dat, heb je nog wat bevrijdends gedaan?
2: Nee, voor de rest vrij weinig hoor. Dat gewoon thuis. Gewoon thuis. Gewoon lekker thuis.
1: Gewoon werken.
2: Ja, dat is.
1: Wij moeten werken op bevrijdingsdag.
2: Dat is helaas weer zo. Maar ja, wie weet over een aantal jaar, toch?
1: Ja, over 4 jaar volgens mij. Het muziekwiel draait rond en rond en rond en rond. En gaat splaat naar het herbeleven die wij vergeten zijn. Wilde vergeten of die we nooit gekend hebben. De regel is, we draaien wat eruit komt.
2: Ja, we gaan dansen met een paar jellyfishes.
1: Is goed hoor.
2: Ja, mooi.

0: tijdmelding.
1: Het is 12 uur 21 minuten en 59 seconden.
2: Ja, en het is weer in de tijd in de categorie van...
1: Ja, er zijn de voorbereidingskoersen zijn geweest, zowel voor de heren als de dames. Klassieke voorjaar is klaar. En daarmee is de tijd van de grote rondes weer begonnen.
2: Yep.
1: Bij de vrouwen beginnen ze met de ronde van Spanje. Mm-hmm. Dat is bij de mannen anders, maar we gaan eerst even naar de vrouwen kijken. Ja, Naomi Ruiz heeft de eerste etappe van de Vuelta Feminina gewonnen. Na een door valpartijen verstoorde finale werd de Zwitser van EF Education de sterkste bij een listig oplopende sprint. Marianne Vos ging tijdens een afdaling op 8 kilometer van de streep onderuit. Ze keerde wel terug met behulp van haar Visma ploeggenoten, maar had niet meer de kracht om echt voor de zegen mee te doen. Achteraf heeft ze bleek dat ze haar sleutelbeen had gebroken en ging niet meer van start.
2: Nee.
1: De tweede etappe werd gewonnen door een Belgische. En die versloeg toppers zoals Lotte Kopecky en Francesca Koch in een sprint met een gereduceerd peloton. Koch nam wel de leiderstrui over.
2: Mm-hmm.
1: De derde etappe werd gewonnen ook weer door een renner van IF. En dat is een Française. En de leiderstrui bleef wel om de schouders van Koch, die het lastig had in die finale, maar uiteindelijk in peloton finishte.
2: Ja.
1: De vierde etappe werd gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische van SD Works was de snelste in de sprint, 115 kilometer. En ze reed dankzij eigenlijk haar overwinning ook Francesca Koch uit de rode leiderstrui. En het was haar derde overwinning van het seizoen.
2: Ja.
1: De vijfde etappe, dat was gisteren, die is gewonnen door Misha Bredewold, Nederlandse renster. Normaal de sprintaantrekker voor Lotte Kopecky. Kwam ze eerst over de streep na een rit van bijna 120 kilometer. Kopecky werd tweede en bleef wel in de leiderstrui.
2: Ja.
1: Vandaag opnieuw Nederlands succes. Anne van der Breggen die heeft de macht gegrepen. De 36-jarige Nederlandse heeft de zesde rit gewonnen. Door op de zware slotklim haar concurrenten achter zich te laten. Ze nam ook de trui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Met nog één etappe te gaan heeft ze een voorsprong van 18 seconden in het algemeen klassement op Paula Blasi van UAE. Die vandaag tweede werd. De strijd om de eindzege is nog niet gestreden. Morgen opnieuw een rit met een loodzware slotklim.
2: Ja, we gaan het zien.
1: Ja, maar je ziet dus dat de vrouwen hebben altijd een koers van een week. Iets meer dan een week.
2: Ja.
1: En het zou mooi zijn als ze echt 3 weken ook op weg zouden zijn.
2: Ja.
1: En dan gaan we naar de ronde van Italië voor mannen.
2: Ja.
1: Nog één keer. De ronde van Italië voor mannen. Die begint dit jaar met 3 etappes in Bulgarije. Vandaag werd het peloton over de overwegend vlakke wegen van Nesbar naar Burgas geleid. De Italiaan Tarnossi en de Spanjaard Pablo Sevilla die gingen er vanaf de start met z'n tweeën vandoor, maar konden een massasprint niet voorkomen. Op 22 kilometer van de finish zat het avontuur erop. De Spanjaard hield wel de eerste bergtrui eraan over aan zijn avontuur. En in deze etappe, dat heeft de Internationale Wielerunie vorig jaar geïntroduceerd.
2: Ja.
1: En je had altijd de 3 kilometer regel, dus dat ze na 3 kilometer veilig waren, de klassementsrenners in sommige etappes.
2: Ja.
1: In bepaalde etappes wordt dat nu opgerekt naar 5 kilometer. Dus dat wil zeggen dat ze vanaf 5 kilometer veilig zijn.
2: Ja.
1: En dat was deze etappe ook. En je zag eigenlijk de ploeg van de grote favoriet, Jonas Vingegaard, zag je vanaf kilometer 6 keurig achteraan in het peloton. Met z'n 7 om elkaar.
2: Ja.
1: Uiteindelijk is het een finale geworden die ontsierd werd door een valpartij. Paul Manier van Soudal Quickstep won de etappe. Wel een massale valpartij in de laatste kilometer. Lund Andersen werd tweede voor Ethan Vernon. Een van de grootste slachtoffers was Dylan Groenewegen van de Unibet Rose Rockets. Hij kon zich niet mengen in de sprint. En dat vind ik op zich wel heel zielig eigenlijk voor de Rose Rockets. Hun eerste grote ronde. Met een wildcard mogen ze meedoen. En ze hadden zo gehoopt op het roze.
2: Ja, nou ja.
1: Maar het is te hopen. Hij zou in principe vandaag door moeten kunnen. Maar het is vrij bijzonder in een grote ronde dat een sprinter een leiderstrui aan kan trekken. In de Giro was het ook weer van 5 jaar geleden. En dat was toen voor de Manx Missel. Oftewel Mark Cavendish.
2: Dat is.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 12:33:03.
1: Dat is het ook. Nou ja, je zal misschien wel eens een keer als kind het spelletje hebben gedaan. Een zakdoekje leggen, niemand zeggen.
0: Ja, nou, wat heb je nu weer?
1: Volwassenen doen dat natuurlijk met een handdoekje leggen, niemand zeggen. Want ik zit op mijn badstoel en flikkeren en dop, zeg maar uiteindelijk.
0: Ja.
1: Maar het leuke is nu, een Duitse toerist moet van zijn reisorganisatie namelijk honderden euro's schadevergoeding krijgen, omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden.
2: Ja, dit heb ik gehoord, dit vond ik geweldig.
1: Iedere dag waren namelijk al die plekjes al gereserveerd met handdoeken. En daarom stelt de rechter de tour operator in gebreken. De man die verbleef namelijk in 2024 met zijn gezin in een resort op het eiland van Kos. En hoewel het hotel meerdere zwembaden had, was er nou nooit een lichtplek gaan vinden.
0: Dat is er heel eerlijk. Dan moet je gewoon eerder je nest uit.
1: Zelfs om 6:00 ochtends opstaan was niet voldoende om een plekje te krijgen. Volgens de man was hij dagelijks een 30 minuten kwijt aan het zoeken. Er waren momenten dat ze kinderen genoeg moesten nemen met een handdoek op de grond.
0: Achos. Heel eerlijk, ik heb afgelopen jaar in Portugal ook in zo'n resort gezeten. Toen deed ik het gewoon heel makkelijk.
1: Uh-huh.
0: Dan had ik wel inderdaad, maar dat was om 1:00 of 8:00.
1: Ja.
0: Inderdaad, handdoek op de dingen. Maar dan kwam mijn vriendin naar beneden. Die ging er zitten, want ik hou ze niet bezet als we er niet zijn. En als mijn vriendin nog niet beneden was, dan ging ik eerst een rondje hardlopen. Dan legde ik de handdoeken neer. Dan wou ik een plons in het zwembad om even af te koelen. Want het is daar fucking 's morgens ook al 25 graden als je gaat hardlopen. En daarna, dan ging ik er gewoon op liggen. Kijk, ik ga niet die dingen bezet houden als ik er niet ben.
1: Nee, dat is. Kijk, de rechter vindt dat de touroperator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het hotel verbood handdoekje leggen om een plek te reserveren. Maar hoewel de man klaagde bij zijn contactpersoon, ondernam het bedrijf niets om het euvel te verhelpen. En daarmee was de service volgens de rechter ondermaats. De man had al een tegemoetkoming van €350 gekregen op zijn reissom van bijna €7.200. En de rechter heeft dat verhoogd naar €900.
0: Jezus.
1: Maar ik zou ook ergens anders nog eens een keer staan.
0: Ik ga dit echt een keer uitproberen als ik in zo'n resort zit. Sorry.
1: Maar er zijn volgens mij ook van die... Inderdaad, voor mij ook ergens in Spanje dacht ik dat ik het te last. Dat ze inderdaad ook al boetes gaan uitdelen aan mensen die handdoekjes doen.
0: Ja, nou, het is verschrikkelijk irritant.
1: Mm-hmm.
0: Mijn vriendin en ik hadden het inderdaad afgelopen jaar in Portugal ook. En het gebeurt in elk van die resorts waar je zit.
1: Ja.
0: En we hadden nu, de laatste 2 dagen, toen was er een gezin wat daar schijnbaar al jaren kwam.
1: Mm-hmm.
0: En dat was dan inderdaad, dan kwam ik 's morgens, nou dan werd ik om 1:00 of 7:00 werd ik wakker om te gaan. Dan kon ik me omkleden en gaan hardlopen. En dan waren er al handdoeken bezet. Zelfs ik ben 1 keertje 's nachts toen... ik werd 's nachts ergens wakker van. Ja, ik had de deur dicht gedaan of open gedaan. Ik weet niet eens meer. En ik wilde de andere kant doen. Maakt ook niet uit. En ik kijk naar het balkon en ik denk... Dat was 3:00 's nachts.
1: Ja.
0: Toen lagen er al... Ik zeg tegen jullie... Ik zeg, dit is toch... achtelijk voor woorden.
1: Dit zijn dezelfde wereld waar mensen 4 weken van tevoren hun koningsdagplekje alweer reserveren.
0: Ja, dat is dezelfde wereld. Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Maar het zou toch mooi zijn als we toch in een wereld komen waar je uiteindelijk gewoon een resort kan gaan. Dat je daar niet druk hoeft te maken om de handdoekjes. Dat je daar gewoon kan gaan liggen.
0: Dat is ijdele
1: hoop.

0: 12:44:38. Stel je dus even voor dat je dit hoort. Terwijl je op het balkon op de trainer zit.
1: Ook leuk.
2: Kevin's muziekidentiteit.
0: Ja, voor mijn muziekidentiteit gaan we ook eigenlijk naar een nummer wat opstaat terwijl ik de afgelopen 3 weken me heel erg aan het vervelen was op het balkon. Omdat ik niet buiten mocht fietsen met die klote knie. Dat is nu inmiddels weer opgelost. En dan zit dat in je hoofd. Dat is eigenlijk meer de hele intro.
1: Oké. Okay.

0: Tijdmelding.
1: Natalie Umbrella. Het is 12:53:19.
2: Ja, categorie vervelende zaken. Wat ga jij zondag doen?
1: Ik mag me zondag om 11:00 op Schiphol melden. En dan vertrek ik voor een vlucht naar Reykjavik.
3: Dat is toch niet te geloven?
1: En daar ben ik een week.
2: Lekker.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb expres niet heel veel gelezen over IJsland.
2: Nee, je ziet het
1: ook. Omdat ik me ook wel een beetje wil laten verrassen.
2: Ja.
1: Maar ik zit nu wel een beetje foto's van het eerste hotel te kijken waar we zitten. Foto's van het ontbijtbuffet en van het restaurant. En
2: ja,
1: daar krijg je trek van. Laat ik het zo zeggen. Ja, dit niet. Maar nou, dit ziet er allemaal, maar ook yoghurt en allemaal superfoods en dat soort dingen. Dus ik kom ook nog wel aan betrekken. Oeh, lekker.
2: Ja.
1: En er stond net een foto, ja, die liet ik jou zien van een diner. Dat ik denk, nou, dat is niet verkeerd.
2: Nee, dat
1: Hotel
2: is het
1: Hotel and Amenities.
2: Dus dat,
1: nee, ik ben ook even aan het kijken, want ze zeggen dat ze een... Oh, hier, kijk, foto's van de gym. Ja. Oh, heel simpele gym.
2: Je bent gewoon op vakantie.
1: Nee, ik heb gezegd dat ik 4 dagen... in ieder geval naar de gym ga. Of het idee was buiten hardlopen, maar ja, dat verhaal hebben we net verteld. Dus dat ik 4 dagen naar de gym ga. Ik heb ook expres korte broeken en t-shirts of shirts meegenomen voor in de gym.
2: Mm-hmm.
1: En dan ga ik gewoon even, want ik denk namelijk dat ik op een loopband wel kan rennen. Dat is minder, minder impact.
2: Alsnog niet te fanatiek, want je moet nog de hele week door. Hè?
1: Ja. Als ik voel dat het niet gaat, dan stop ik en dan ga ik fietsen.
2: Ja.
1: Dat kan wel.
2: Ja.
1: Je moet niet denken in wat niet kan, maar in wat wel kan.
2: Mm-hmm.
1: Goed, dus jij...
2: Ik denk vaak, het is vakantie.
1: Ja, maar ja, jij hebt andere soorten vakanties dan ik.
2: Wat dat betreft.
1: Nee, ik wil wel gewoon wat doen.
2: Dat

0: gehalte is.
1: Maar kijk, als ik daar ga fietsen, dan die kilometers tellen niet mee natuurlijk. Richting de 8000 die ik dit jaar wil hebben.
0: Nee, dat is. Dus jij bent er over 2 weken weer.
1: Zeker, ik ben over 2 weken weer. Jij succes. De Backstage staat gewoon online op Spotify, je favoriete podcast app. Geef ons daar ook sterretjes. Dan zijn we altijd gewoon goed te vinden.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, blijf veilig, blijf gezond, blijf lief voor elkaar. Een heerlijk weekend met heel goed weer. En volgende week spreekt Robin je graag weer voor een nieuwe To The Weekend tussen 10 en 1. De week erop zijn we weer met z'n tweeën.
0: Yeah.
1: En dan zou ik zeggen, hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard hier.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.